0: Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Je wist nog niet hoe dingen kunnen lopen. Je wist nog niet hoe levens kunnen gaan. Dat alles kwijt kan raken. Dat tijd is om te maken. En niet om zomaar naast te blijven staan. Je bleef maar op je zekerheden wachten. Ooit zou je wel beseffen waar het om ging.

boel veranderen. Dan was ik al mijn gram in één klap kwijt. Maar ik kan wel blijven dromen, dat zal er nooit van komen. Want jij hebt geen talent voor openheid.

was altijd sigaar en een slokje. Ook al dronk ze nooit meer zo snel. Zij keek nooit ooit op het klokje. Zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loof.

is goed gezegd, klik, balletje, tik. Dat jongen ben je toe en dat ander ben ik. Het was koud, het was in.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring, het journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen, verder droog en vrij zonnig. 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staan de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten, het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat we voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom langs of neem ons op.
6: Technisch expert Jansen, Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg een AMG, maar heb een polo voor de bui. Soms heb je geen zin in al die ice. Ik kwam een nigga tegen, hij zei kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smilen.

Morgen is geen morgen meer. Als jij er niet bij bent, voel me hopeloos.

Zonder jou is een weg die ik niet wou. En de toekomst lijkt verdrietig, grauw. Maar zeg nooit, ik ben alleen. Zoveel vrienden om je heen. Die begrijpen wat je voelt. En precies wat je bedoelt. Ik ken ze heus niet allemaal. En ik spreek niet eens hun taal. Maar ze komen heel de stoet. En dan weet ik, het is goed. Het is een blik.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ik werd vanmorgen vroeg wakker, deed mijn raam open. En ik zag mensen net als mieren door de straat lopen. Allemaal op weg, want succes is de droom. Wat vroeger te druk was, is nu heel gewoon. Ze zoeken allemaal promotie of een topbaan. Dat is de reden dat ze opstaan. En als ze niet werken, gaan ze rondreizen. Ze doen alsof ze zoeken, maar ze ontwijken. En ze doen alles voor cijfers, en dat deed ik ook. Maar als je niet kan vertellen, dan is het zinloos. Ik kan het niet alleen, al is het mijn droom. Maar gelukkig heb ik

Soms wil ik weer gewoon die groep sukkels zijn. Proosten met een euroshop een halve liter. Want er zaten 5 snaren op gitaar ergens op een zolderkamer. Maar zo maakten we toch al die liedjes.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

ik ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplijns. Homie, als ik drop, gaan ze hard erop, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn. Dus ik neem de mee.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.
2: Wij zijn Eems Delta.
0: Dit is Morgenlicht met Rick Loop.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de programma's van Omroep Eens Delta en Omroep bij het Hoge Land. Welkom bij het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht van deze 23 augustus 2026. Voor de kerkdienst van vandaag gaan we straks schakelen naar de Nicolaikerk in Appingedam en daarin hoop voor te gaan de heer Jan de Boer uit Urk. Ja, en Jan de Boer, hij is lid van de groep die Zingen in de Zomer organiseert op Urk. En daarom heb ik ook de Trouw van God gedraaid. Dat werd gezongen door de Christelijk Mannenkoor Eiland Urk onder leiding van Gerrit Schinkel. Dat kwam van de cd Licht in de Storm. Daar komt ook het volgende lied voor. Ook een volgende lied komt van deze cd. En dit lied is bestemd voor iedereen die kort geleden of lang geleden iemand, een dierbaar iemand, is verloren. Dit is getiteld De Levensreis.

Ook het volgende lied komt van de cd Licht in de Storm van het Urk Romanenkoor. Eilands Urk. Eerbiedig verlangen.

Ook het volgende lied komt nog van de cd van het Urken, Mannenkoor Eiland Urk. En dat is getiteld Over heel de wereld.

In het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk presenteert op 26 september hun nieuwste cd. Het ware geluk ligt boven. Het volgende lied, en dat wordt uitgevoerd door het Christelijk Mannenkoor Solideo Gloria. En dat komt van de cd Vrede, Psalm 103.

We gaan instrumentaal toewerken naar de kerkdienst van vandaag. Deze komt vanuit de protestantse gemeente Appingenaam, de Nicolaikerk. En daarin om voor te gaan de heer Jan de Boer uit Urk. Dat gaan we doen met een instrumentale versie van een lied. Tell Me Shit, The Old Elephant. En dat is dat werd oorspronkelijk gezongen door Kamal. Maar het ensemble Sonore heeft er iets anders op bedacht. Instrumentaal, wel te verstaan.

de tijd gaat heel snel, want het is bijna 9:30. We gaan over naar de protestantse gemeente Apeldoorn, de Nicolaikerk, voor de kerkdienst van vandaag. Wij wensen u een fijne dienst.

Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad allen van harte welkom in deze dienst met als thema arm of rijk. Ook gasten in ons midden en degenen die op een andere manier naar ons kijken en of luisteren, van harte welkom. Ook de luisteraars die via Omroep Eemsdelta met ons meeluisteren, welkom. Een speciaal welkom voor Pieter Baassen, die deze morgen solo en met ons zal zingen. En welkom Willem Jonkers, die Pieter zal begeleiden op de piano. Onze voorganger vanmorgen is dominee Jan de Boer uit Urk. En het orgel wordt bespeeld door Wouter Schep. Alle informatie rondom deze dienst kunt u vinden op onze website. De diaconale collecte is vandaag voor de bloemendienst in onze gemeente. Voor zowel de bloemen in de kerk als voor de bloemengroet voor mensen thuis. De tweede collecte is voor de kerk. Beide collectes worden van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gaven schenken in de schalen achter in de kerk, bij de uitgang en bij de koffietafel, of digitaal overmaken. Even ter herinnering, vanavond is er voor de laatste keer weer een zomeravonddienst van de IKE in het kerkje van Marsum. Aanvang 7 uur. We zingen nu samen het aanvangslied Samen in de naam van Jezus. We doen dit als het kan staande. De kerkraad wenst u en jullie allen, waar u of jij ook bent, een gezegende dienst toe.

Ook namens mij een hele goede morgen allemaal. Fijn dat u allemaal gekomen bent. En wat mooi dat ik deze morgen weer in uw midden mag zijn. Vanmorgen met een mooie medewerking van Pieter en Willem en met Bert achter de klavieren zal het zeker gaaf worden. We vragen ook dat de Heere God in ons midden wil zijn. In een persoonlijk stil gebed willen we daarom gaan vragen. We vragen een zegen voor jezelf en een zegen voor degene die naast je zit. We spreken ook deze morgen uit dat onze hulp en verwachting is van de Heere onze God. Dat is die God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft in je leven en die je nooit loslaat. En die je draagt en die je beschermt in de holte van zijn machtige hand. En namens die God mogen we elkaar begroeten in deze dienst. Genade en vrede is van God de Vader die boven ons is. Van God de Zoon die met ons is. En van God de Heilige Geest die in ons is. Amen. Gaat u maar zitten. Vanmorgen in deze dienst begin ik met een kort verhaaltje. Om er een beetje in te komen. Het is een beetje een spiegelverhaaltje. Om de spiegel even voor jezelf te houden. Er was een Urker visserman die op maandagmorgen naar zee ging. Zijn netten uitgooide, wat vissen ving en weer terug aan de wal ging. Het was mooi weer. De man zat lekker te genieten in het zonnetje. Badje koffie met wat lekkers erbij. En ondertussen liet hij zo zijn ogen een beetje afzakken. Komt er een Urker op de fiets voorbij en die vraagt aan die visserman. Zeg, visserman, moet jij niet naar zee dan? Nou, zegt die visserman, ik ben al geweest en ik heb al wat vis gevangen. Eigenlijk wel genoeg voor vandaag. Nou, zegt die Urker op de fiets, dan ga je toch nog een keer naar zee? Je hebt de hele dag nog voor je. En wat dan? Zegt de visserman. Nou, zegt die Urker op de fiets, dan verdien je toch veel meer geld? Nou ja, en wat dan? Vraagt de visserman. Nou ja, dan verdien je wel misschien zoveel dat je er een knecht bij neemt die je met je meegaat en die je gaat helpen. En wat dan? Nou ja, misschien verdien je dan wel zoveel dat je een tweede schip kan kopen en dan laat je die knecht voor je vissen. Ja, en wat dan? Nou ja, als dat ook goed gaat, kun je misschien wel meer schepen kopen en dan word je de grootste van de wereld. Je bouwt een heel imperium bouw je op. Ja, en wat dan? Nou, zegt die man op de fiets, dan verdien je zoveel geld, dan hoef je nooit meer te werken. Ja, en wat dan? Ja, wat dan, zegt die Urker op de fiets. Dan ga je lekker koffie drinken met wat lekkers en doe je een klein dutje als je wil. Zo is het, zegt die visserman. Dat doe ik nu toch ook. Dus laat mij maar lekker zitten hier. Daar gaat het in deze dienst over. Wanneer ben je nou echt rijk? Maar we gaan eerst zingen. Wees stil voor het aangezicht van God. En het eerste couplet wordt door Pieter gezongen. En bij het tweede en derde vallen we in.

Zullen we stil worden voor Gods aangezicht, zullen we samen bidden. Hemelse Vader, het is altijd weer fijn om elkaar te ontmoeten in de kerk. Dat we hier even weer tot rust mogen komen. Dat we alle drukte of alle zorgen en spanningen van de afgelopen week weer voor even achter ons mogen laten. En hier uw aangezicht te zoeken. Misschien ben je wel op vakantie en ben je vanmorgen hier zomaar even binnengewandeld. Of wie weet moet je morgen weer aan het werk en zit je vakantie er weer op. Zo zijn we vanmorgen samengekomen als allemaal verschillende mensen hier in de kerk. Mensen met verschillende gedachten en verlangens. De deuren stonden weer uitnodigend voor ons open. En we werden weer hartelijk begroet. Want Heer, het is fijn om samen te kunnen zingen. Want dat vreugt het hart. Maar behalve dat we elkaar ontmoeten, is het ook fijn omdat we mogen weten dat we ervan uit mogen gaan dat u ons wil ontmoeten vanmorgen. En als we u dan mogen ontmoeten, is dat heel persoonlijk. Dat we praten mogen met u. Dat we alles bij u mogen neerleggen. Onze zorg, verdriet, onze ziekte en pijn. Maar ook onze dankbaarheid en onze vreugde. Heere God, wil u maar zijn bij alle zieke mensen. Of met de mensen met zorgen. U kent ze en u weet ervan. We mogen het in uw hand neerleggen. En vertrouwen op uw grote kracht. Want Vader in de hemel, we mogen weten dat u van ons houdt. Heere God, zo vragen we u, wees maar in ons midden deze morgen. U kent onze gedachten. En u weet soms wat er door ons heen kan gaan, ook tijdens zo'n dienst. Wilt u maar met uw Heilige Geest in ons midden zijn. Dat hij in ons werkt en in ons bezig gaat. Hoe verschillend ook zijn. En we vragen u ook dat er voor iedereen vanmorgen maar wat bij mag zijn. Misschien een woord of een lied of een gebed. We geven zomaar een goede dienst met elkaar. En dat uw naam geloofd en geprezen mag worden. Want dat bent u waard. Dit alles vragen wij je niet om wat te verdienen. Maar uit genade en in Jezus' naam bidden we dat. Amen. We gaan luisteren naar de leefregels. En die worden gelezen door Geert. En ze komen vanmorgen uit Romeinen 12.

Romeinen 12, vers 9 tot en met 21. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad. En wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade. Maar overwin het kwade door het goede. Tot zover deze leefregel. Wij zingen met elkaar. Weet je dat de Vader je kent? Weet je dat je van waarde bent? Een parel in Gods hand.

Ik sprak Geert van de Week. Ik zeg, wat is nou een mooi lied wat René mooi vindt? Hij zegt, dat is Lees je Bijbel, vindt hij mooi. En dat is een parel in de Gozant. Nou, als je nou het thema arm en rijk hebt en je bent een parel in de Gozant, rijker kun je toch niet worden? Dus daarom hebben we dat vanmorgen gezongen. We gaan luisteren naar Pieter, begeleid door Willem. Ze gaan zingen, Neem Heer mijn beide handen. Of Pieter gaat zingen. En het tweede is het mooie toekomstvol van hoop.

0: Mooi mannen. We gaan de Bijbel met elkaar openen. Geert Middelkamp gaat met ons lezen in Lucas 16, vers 19 tot 31. En daarna ga ik nog wat zeggen voordat we gaan zingen.
1: En dan sluit ik dan de lezing, zingen we opwekking 226. Ik wil zingen van mijn heiland. Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar, die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen en wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei: Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man: Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet, net als ik, in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei: Nee, vader Abraham. Maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei: Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Het woord van de Heer.

Boven de meditatie staat rijk of arm. Lieve mensen, vanmorgen hier in Appingedam, gemeente van onze Heere Jezus Christus. Jezus vertelde dus een gelijkenis. Een spiegelverhaal tussen twee mannen. Maar het hadden ook zo twee vrouwen kunnen zijn. De twee zijn trouwens erg verschillend. Dat blijkt uit de manier van leven. Maar dat blijkt ook uit de manier van sterven. En tenslotte verschillen ze ook als we letten op hun leven na hun sterven. Laten we vanmorgen in deze dienst wat nauwkeuriger naar deze gelijkenis gaan kijken. De eerste man over wie Jezus vertelt is rijk. Er staat, er was een rijk man die gewoon was te kleden in purperen gewaden en fijn linnen. En die dagelijks uitbundig feest vierde. Toen ik jong was, leek zo'n leven mij buitengewoon aantrekkelijk. Wie wil dat nog niet? Elke dag feest. Nu ik niet meer zo jong ben, lijkt zo'n leven mij helemaal niet meer zo aantrekkelijk. Ik bedoel niet dat ik iets van mooie kleren houd. En een feestje op zijn tijd is ook best wel aan mij besteed. Maar elke dag uitbundig feest vieren met dure wijn en chique kleren. Nee, dat leven trekt mij niet zo. Maar deze man leefde dus wel zo. En laat ik er maar niets verkeerd van zeggen. Maar straks bij de koffie zegt u dat ik misschien wat jaloers op die man ben. Maar dat ben ik helemaal niet. Jezus vertelde ook over een tweede man. Bij hem was geen rijkdom. Geen mooie kleren. Geen feesten. Wat een verschil. En wat een contrast. Jezus vertelde, er was ook een bedelaar die Lazarus heette. Hij lag voor de deur van de rijken, overdekt met zweren. En hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijken. Maar er kwamen alleen maar honden aanlopen die zijn zweren likten. Als je jong bent en je droomt over je toekomst, dan moet dit toch wel de ultieme nachtmerrie voor je zijn. Dat je niet succesvol bent. En maar bovendien dat je niet geliefd bent. Dat je misschien wel een loser genoemd wordt. Hoe was dat nou zo gekomen? Nou ja, misschien had hij pech gehad in zijn leven. Of had hij hele domme dingen gedaan. Dat kan, hè? Of misschien was het helemaal zijn eigen schuld niet. Heeft hij nooit de kans gekregen om iets van zijn leven te maken. Omdat hij misschien een lichamelijke of een geestelijke beperking had. Zijn jullie wel eens 's ochtends de deur uitgekomen en er lag een arme sloeper voor je op de stoep? In Amsterdam zag ik ze wel eens liggen in een park. En vorig jaar, we waren op vakantie in Duitsland, in Flensburg. En toen daar de winkels om 6 uur sloten, lagen ze bijna in alle portieken van de winkels. Echt een onwerkelijk gezicht. Met een matrasje en een pleedje onder de hand. En zo gingen ze overnachten in de portieken. Tegenwoordig zie je toch wel vaak op een station. Maar dat blijft toch een hele rare gewaarwording als je dat nooit ziet. Tegenwoordig gebeurt er gelukkig niet zoveel nog in Nederland. Want in Nederland is armoede geen kwestie meer van fysiek overleven. Want bijna iedere burger heeft in het beginsel een dak boven zijn hoofd. Hoeft in principe geen honger te lijden. Kan zich deugdelijk kleden. En heeft toegang tot de medische zorg. Dat is hier heus wel goed geregeld. En toch is het niet helemaal waar. Want toen ik dit zei, was er iemand die zei, weet je wel dat er bij jullie in het Urkerbos, dat er mensen moeten leven en moeten slapen?
Toen ik een rondje met mijn dochter wat dieper in het bos ging, zag je inderdaad plekken waar mensen moesten leven. Gewoon midden in het bos. En misschien leven ze hier in het Biesemerbos ook wel. Mensen die geen huis of haard hebben. En noodgedwongen moeten overnachten in het bos. Maar wat ik eigenlijk bedoel is armoede in de zin van onvoldoende financiële middelen hebben om dingen te kunnen doen die sociaal wenselijk zijn. En dat komt nog heel vaak voor. Zelfs vaker dan ooit. Want wat is het lastig om geen schaamte te voelen als je misschien afhankelijk bent van de voedselbank. Als je misschien geen geld hebt om je kinderen naar een sportclub te sturen. Of als je bijvoorbeeld geen cadeautjes kunt kopen met verjaardagen. Armoede leidt ook tot sociale uitsluiting. Want de man uit de gelijkenis kwam niet op feestjes. Hij leefde van en op de straat. De rijken en de armen. Twee levens. De een leefde in weelde en de ander leefde in armoede. De een vierde feest met vele vrienden en de ander moest het doen met straathonden. De een kon zoveel eten en vooral drinken dat hij er soms Lazarus van werd. De echte Lazarus had zo weinig te eten dat hij zelf de uitgekoude etensresten die weggegooid werden, dat hij die smakelijk vond. Waar had die rijke nou aan verdiend dat hij het zo goed had? En waar had Lazarus nou aan verdiend dat hij in het afvalputje van de maatschappij was gaan behoren? Maar weet u wat nou zo gek is? Dat die twee levens, dat die alles met elkaar te maken hebben. De rijken en de armen. Ze ontmoeten elkaar elke dag. Want Lazarus werd elke morgen afgezet voor de deur van de rijken. En als de rijken dan 's morgens zijn deur uitging, ja, dan zag hij hem. En als hij 's avonds zijn deur weer binnenging, dan zag hij hem ook weer. Elke dag hetzelfde. Er veranderde niets. En toen op een morgen, toen de rijken zijn deur opende, was Lazarus was dood. Het zal de rijken nog niet verbaasd hebben. Hij kon op zijn klompen natuurlijk wel aanvoelen dat dat een keer zou gebeuren. Zo ondervoed. Het was eigenlijk een wonder dat hij nog zo lang heeft volgehouden. En toen de rijken 's avonds terugkwam, na een van zijn gezellige feestjes, was Lazarus pas weg. De stadsreinigingsdienst had hem opgehaald en op de vuilnisbelt gestort. Je kan leven van de honger, maar je kan ook sterven van overvloed. Want een paar weken na de dood van Lazarus stierf ook de rijke man. Niemand had dat verwacht. Niemand had dat zien aankomen. Een hartinfarct en weg. Het bracht een schok van ontroering teweeg onder de mensen. Zo'n mooi leven. Iedereen keek tegen hem op. Zomaar dood. En op de vijfde dag werd hij begraven. En druk op zijn uitvaart. De kerk bomvol. Een prachtige preek. We zullen je altijd gedenken. En wat heb je veel betekend? Nou ja, u weet het wel. Mensen kunnen niet alleen verschillend leven, ze kunnen ook verschillend sterven. Toen Lazarus stierf, miste niemand hem. En toen de rijke man stierf, was iedereen geschokt. Toen Lazarus stierf, waren er geen dragers van de laatste eer. Hij werd niet eens begraven. Ja, de vuilstortplaats, dat was zijn laatste rustplaats. En toen de rijke stierf, waren er wel 8 dragers. De duurste kist, de mooiste grafsteen, marmer, noem maar op. Het was nog niet goed genoeg. Twee levens. Een rijke
en een arme. Als wie zou u willen leven? En als wie zou u willen sterven? Als die rijke of als die arme? Laten we tenslotte nog eens kijken naar de levens van de mannen na hun sterven. Dat lijkt heel vreemd om daarnaar te gaan kijken. Maar de Bijbel houdt ons voor dat ons leven na de dood verder gaat. Zij het op een andere wijze en op een andere plaats. En kijk nu eens naar Lazarus. Toen hij stierf, was er niemand om hem naar zijn graf te dragen. En wat lezen we? Hij werd door engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Aardse dragers waren er niet, maar wel hemelse dragers. En is dat niet een indrukwekkende en eerbiedige gedachte? Dat je door de engelen binnengedragen wordt. En kijk eens naar die rijken. Acht aardse dragers. Maar van de engelen lezen we niets. Een eervolle begrafenis. Maar hemelse Heer was er voor hem niet. En een veelzeggend detail. Weet u hoe die rijke man heet? Jezus noemt zijn naam niet. Hij kent hem niet. En die arme geeft Jezus wel een naam. Lazarus. Deze man is gekend. Een mooie naam. Die betekent God helpt. Dus de dood heeft de rollen dus omgekeerd. Vroeger vierde de rijke feest. Nu viert Lazarus feest. Vroeger had Lazarus dorst. Nu de rijke. Vroeger leed Lazarus pijn. Nu leidt de rijke pijn. Vroeger lag Lazarus nog vlak voor de deur van de rijke. Nu lezen we dat de rijke Lazarus ziet zitten. Ja, in de verte. Vroeger liep de rijke elke dag 2 maal langs de armen. En nu is er een onoverkomelijke kloof tussen de twee. De oud-Hollandse dichter Brendero zei vaak, tja, het kan verkeren. We horen Abraham zeggen tegen die rijke als hij zich beklaagt over zijn lot. Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen. Terwijl Lazarus niets als ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij je troost, maar leid jij pijn. Maar ja, nu een lastige vraag. Hè. Waarom kreeg Lazarus het in hier een naam als zo goed? En dat vooral, waarom veranderde het leven van de rijken in een hel? Was dat omdat hij zo rijk was? Want dat kan toch niet het geval zijn, want Abraham was ook rijk. En volgens het verhaal wat we net lazen, was hij in de hemel. Als onze rijke dan toch op de duistere plek terechtkwam, waar God niet meer is, dan was de reden niet zijn rijkdom. Maar de reden was de manier waarop hij rijk was. Want de grote vergissing van deze man was dat hij meende dat hij al zijn geld voor zichzelf dacht te houden. U kent de spreekwoord wel, hè? Ikke en de rest kan stikken. Maar weet wel, hoe meer je bezit, hoe groter je verantwoordelijkheid dan ook is om daar goed mee om te gaan. Maar de rijke man, hij ontliep zijn verantwoordelijkheid. Alle dagen zag hij Lazarus voor zijn deur, maar hij stak geen vinger naar hem uit. Kortom, zijn zonde was dat hij zich blind hield voor Lazarus die bij zijn deur lag. En daarom is deze rijke man een verloren man. Toch zitten er wel haken en ogen aan deze bewering. Want wij geloven toch dat beslissen voor de vraag of je later in de hemel komt, dat je geloof in Christus is. En toch niet de vraag hoe goed je dan al niet leeft. Nu is het merkwaardig,
dat van Lazarus niet gezegd kan worden dat hij geloofde. En van de rijken wordt ook niet gezegd dat hij niet geloofde. Jezus zegt in feite alleen iets over hun gedrag. En hoe zit dat dan? Eigenlijk weten we wel hoe het zit. Want geloof en werken, ze hebben alles met elkaar te maken. Ze zijn in feite, zijn ze één. Want Jezus zegt het zo, aan de vruchten ken je de boom. Dus uit het gedrag van de rijken kun je concluderen dat er geen echt geloof bezat. Anders had hij wel anders geleefd. En nu wil ik onderstrepen dat Jezus met dit verhaal niet als doel heeft rijke mensen even op een nummer te zetten of even op een plaats te zetten. Wel wil Jezus mensen die harteloos of egoïstisch met rijkdom omgaan, die wil hij waarschuwen. Want iedereen die maar een beetje extra geld heeft, mag nadenken over de vraag: wat heb jij over voor alle Lazarussen in onze wereld? Maar ook dat, en dat is heel belangrijk, laten we oppassen om rijkdom niet te versmallen tot de centjes in onze portemonnee. Want we kunnen op heel veel manieren rijk zijn. Ook als we misschien weinig geld hebben. Om maar eens een paar dingen te noemen. Misschien bent u wel rijk in gezins- en familieleven. En dan komt het er voor u op aan om de eenzamen niet voorbij te gaan. Misschien ben je wel rijk in vriendschap. En ontmoet je elke dag veel liefde, sympathie en talloze likes op Instagram of Facebook of TikTok. En dan komt het er voor jou op aan, de mensen die weinig waardering ontvangen, dat je die niet over het hoofd ziet. Of misschien bent u wel rijk aan verstand en aan creativiteit, zodat u zich op allerlei terreinen hebt kunnen ontplooien. Dan komt het er voor nu op aan de moeite te zien van de minder begaafden en de achterblijvers. Misschien bent u wel rijk aan gezondheid. En dan komt het er voor u op aan niet voorbij te zien aan hen die misschien lichamelijk of psychisch beperkt zijn. Kortom, waar het onze specifieke rijkdom ook aan bestaat, laten we die rijkdom niet voor onszelf houden. Als anderen op uw weg komen en u kunt ze helpen, laat ze dan niet aan je poort liggen. Want je moet er toch niet aan denken dat de engelen jou links zouden laten liggen als het uur van je dood is genaderd. De rijke in de gelijkenis vraagt aan Abraham om zijn familie en zijn vrienden te waarschuwen dat ze niet zo egoïstisch zullen leven zoals hij zelf gedaan heeft. Abraham zegt dat er geen nut heeft. Als ze niet naar Mozes en de profeten zullen luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen door iemand die uit de dood is opgestaan. En nu ken ik iemand die uit de dood is opgestaan. En jullie kennen hem ook. En juist hij, Jezus, vertelt dit verhaal. En hopelijk zullen we ons door hem wel laten overtuigen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Samen op weg gaan.

0: Zullen we met elkaar gaan tanken? Vader in de hemel, dank u wel voor deze dienst. Dank u wel voor de rijkdom die u ons geeft. De rijkdom van vrienden, van mensen om ons heen. Van een goed verstand. Van liefde die we ontvangen. Van eten en drinken. De rijkdom van gezondheid. Heren, maar er zijn ook mensen met zorgen. Die vanmorgen misschien met spanning in ons midden zaten. Wat is het dan mooi dat we weten mogen dat u ons kent. En dat u van ons houdt. En met ons meegaat. Op weg weer naar huis. Breng ons dan maar veilig thuis. En breng ons vanavond maar weer samen. Of anders geef ons maar een goede en een gezegende week. Want Heere God, zingen is twee keer bidden. En wat is samen zingen dan goed voor je? Voor je lichaam en voor je geest. Dat je zo een stukje van je geloof mag en kan delen met elkaar. En met de mensen om je heen. Vader in hemel, we vragen u of de boodschap van vandaag maar richting mag geven aan ons leven. Dat we u nodig hebben. Alle dagen van ons leven. En dat u met ons meegaat. Waar de weg ook heen gaat. Laat in ons hart de woorden en de liederen van vanmorgen maar mogen landen. Want Heere God, u kent ons en u weet wat er in ons omgaat. Misschien maak je je wel zorgen om je kinderen. Gaan die misschien een andere kant op? Of kiezen die een andere koers die je misschien had gewild? Maar Heere God, we vragen u, wilt u ook onze kinderen maar vasthouden? En daarom gaat Pieter zingen, het gebed voor mijn kinderen.
1: Van mijn kinderen in de handen, graveert gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niet.

Heere God, dit vragen we eerbiedig. En om Jezus wil alleen. Ga maar met ons mee. Amen. We gaan nog samen zingen als slotlied. Ik bouw op u.

En zo gaan we als gezegende mensen naar huis. En die zegenbeden wil ik met u uitspreken, waarna we nog gaan zingen, vervuld van uw zegen. De Heer, hij zegent ons. En hij beschermt ons. De Heer opent zijn armen en schenkt u genade. De Heer opent zijn hart en geeft u vrede. De Heer legt zijn hand op uw leven en leeft daarom uw leven vol verwondering en vol dankbaarheid.

We waren verbonden met de protestantse gemeente Appingedam, de Nicolaikerk, waarin voorging de heer Jan de Boer uit Urk.

In aansluiting op de kerkdienst draaide voor de Euclides welkom vriend is onze Jezus. En dat werd uitgevoerd door de Christelijke Mannenkoor Solideo Gloria uit Urk onder leiding van Jaap Kramer. Urker mannenduo Tine Evink en Teunis Neentjes zingen voor u het lied Samen op reis.

Op reis. Op reis door een donkere nacht. En moeder die zacht bleef bidden. Gedenk, Heer, uw kind dat ik verwacht. Jezus, Jezus, in die nacht geboren. Onze eiland, trouw en goed, zongen de engelen koren. De wijzen kwamen van ver. Ze trokken door land en woestijn. Zij volgden daar Jacob's sterren. Die wezen waar Jezus zou zijn. Jezus, Jezus, in die nacht geboren. Onze heiland, trouw en goed, zongen de engelen koren. Zij zaten allen tezamen, verheugd om het kribbetje heen. En vader zag vol van liefde hoe Jezus aan hen daar verscheen. Jezus, Jezus, in die nacht geboren. Onze heiland, trouw en goed, zongen de engelen.

Het volgende wordt gezongen door de Christelijke Mannenkoor Eiland, dus Vat Mijn Hand. Ja, waarom draai ik dit nummer? Ik heb gisteren een filmpje gezien van Jan de Boer, zijn vader, dominee Klaas de Boer, was predikant op Urk. En die had het over de emmen in onze handen. En op het einde sloot hij af met dat hij zei: Vat mijn hand. Vandaar dat ik dit lied nu draai.

Ik neem alvast afscheid van u. Dit was Omroep Eemsdelta, het programma Morgenlicht. Volgende week zijn we er weer en dan komt de kerkdienst vanuit de NGK Appingenam.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

verlicht. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen en de kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht.

0: Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zal mijn vrienden niet vergeten.

0: vrouw is vast een en bij me voor mijn geld. Sneller, dat is niet stoer, hij is al lang niet meer zichzelf. Ik ben 100 keer gewaarschuwd, na de hoogmoed komt de val. Ik ben 100 keer bedacht, de broer van Jan-Jaap van der Wal.
1: Ja, daar kan ik altijd wel om lachen. De

0: Would you believe that at this very moment in Salt Lake City, the Mormon Tabernacle Choir is crying its heart out? Now, you're pretty good if you ever thought of hiring yourselves out. Think about that.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmis? Ja, daar wooi die das rond. Van een peer en een kou, bij mijn hol ook de beer. En als wie om snee, ja, dan zong wie maar weer. Mijn wijkskilde bon, die komt zo slecht op. En de

Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hogeland.
1: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden.
2: De politie vraagt mensen om informatie over de dood. Gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog.

0: Hoogeland.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen met
1: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld.

0: Om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen,
1: met Mariana.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de surf hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Omroep het Hoge Land.

Okay.

is licht hier in het duister. Is dit alles wat er is? Gooi ringbogen van steens, alleen nog het gemis. Hoor is het wachten op de lente, eerst de snijklok in het gras.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Hey, dit is Con Mender, zondag 23 augustus. Het is 6 uur, Mike. En we gaan er weer voor. Ja, naar een lange tijd.
1: Ja, lange vakantie. Er is iemand op vakantie geweest.
0: Ja, wie dan?
1: Nou, ik niet. Oh, nee. Ja. Helaas niet.
0: Helaas niet, nee. Nee, ik wel. Ik ben lekker op vakantie geweest naar warme oorden. Frankrijk, La France.
1: Ja.
0: Het was bloedheet.
1: Ja.
0: Ja, veel te warm.
1: Ja, waarom ga je erheen dan?
0: Ja, dat kan ik je wel uitleggen, maar dat begrijp je toch niet.
1: Oké, ruzie thuis.
0: Nee, ook dat. Ruzie thuis.
1: Maar het was leuk. Het was gezellig.
0: Ja, het was hartstikke gezellig. Ik heb van alles gezien. Zon, zee, strand, Parijs. Ik heb op de Eiffeltoren gezeten.
1: Ja?
0: Ja, bovenop. Helemaal door. Ja,
1: het
0: puntje dat deed zeer. Ja, hartstikke zeer.
1: Ja.
0: Nou, gaat weer.
1: Dus.
0: We zijn weer los.
1: Ja, waar gaan we het over hebben eigenlijk vandaag?
0: We gaan vandaag hebben over vriendschappen. En we hebben daar twee hele speciale gasten voor.
1: Ja, spannend. Gaan we zo even introduceren.
0: Ja, gaan we zo even over verder.
1: Maar we gaan eerst even luisteren naar het ultieme vriendschapnummer eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel, hè.
1: Ja,
0: ja, vind ik eigenlijk wel. Heb je die serie wel eens gezien?
1: Ja.
0: 1 keer, 2 keer, 3 keer. Volgens mij kijk ik hem nu voor de 6e keer of zo. Maar...
1: Ja, maar als je wat ouder wordt, dan vergeet je het ook wel weer.
0: Ja, dat is
1: het.
0: Dan... Ja. Daarom kijk ik hem straks voor de 7e keer.
1: Na zo'n vakantie ben ik weer scherp, hè?
0: Ja, veel te scherp.
1: Ja, ik slinger hem erin.
0: Ja, slinger hem erin, Mike.

0: En je hoorde I'll Be There For You van de Rembrandts.
1: Ja.
0: Het echte ultieme vriendschapsnummertje.
2: Nou, dat weet ik niet, maar
0: nou,
1: gaat wel.
0: Bijna wel, hoor. Bedenk eens een betere dan.
2: Ja, maar het gaat toch...
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, denk ik wel.
2: Nou ja, misschien zijn er mensen thuis die een idee hebben van nog een beter vriendschapsnummer.
0: Dat zou echt kunnen.
2: Ja.
0: Zouden er mensen zijn die denken van, ik weet een veel beter nummer...
2: Kunnen ze appen?
0: Nou, dan kunnen ze appen.
2: Anders doe je hem even uit je hoofd.
0: Ja, nee, uit mijn hoofd zeg ik een 1, 2, 3, 4, 5, 6, denk ik.
2: Oh ja.
0: Komt
2: in de buurt.
0: Nee, ja. Dus als je denkt dat je een ultieme vriendschapnummer hebt... die denkt dat die beter is dan de Rembrandts... dan mag je ons appen. Het nummer is 06-139-28528. Wou je nog langzaam doen weer, Mike?
2: Nee, ik denk dat mensen het nou langzamerhand wel weten.
0: Ja, nou, je weet nu hoe het is thuis. Dan zitten ze daar van, wat zei die nou? En dan kom jij naar even.
2: Ja. Nee, ja, misschien later even. Als ik geen reacties binnenkrijg, doe ik nog even langs.
0: Nou ja,
2: dat mag ook via TikTok, hè?
0: Ja, mag ook via TikTok. Het nummer staat ook op de site en op de livestream. Dus kijk maar even. Als je het beter weet, appa.
2: Ja.
0: Hey, we hebben twee gasten, Mike.
2: Ja.
0: En dus eigenlijk zijn er twee verrassingsgasten. We hebben ze eigenlijk niet aangekondigd. Maar ze zijn wel wereldberoemd en heel warm.
2: Een beetje een mystery cast.
0: Ja, eigenlijk wel. We hebben hier zitten Stephanie en Sanne.
3: Yes.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Hallo, hoe is het ermee?
3: Ja, gaat heel goed.
0: Ja, gaat heel goed. Je kijkt maar. Ben je nog steeds zenuwachtig, Stephanie?
4: Nee, ik ben niet zenuwachtig.
0: Oh, nee.
4: Nee.
0: Oh nee, ik koop nog wel. Wacht maar.
2: Ik voel een uitdaging.
0: Ja, dat gaan we doen. Hey, jullie zijn vrienden.
3: Zeker. Ja.
0: En dat valt echt onder het onderwerp wat we deze week hebben. Echte vriendschappen. Hoe lang zijn jullie al vrienden?
3: Al 16 jaar.
0: Al 16 jaar. Echt onafscheidelijke vrienden, hè?
3: Ja, absoluut.
0: Er is geen speld tussen te krijgen.
4: Nee.
0: Helemaal niks.
3: Niks.
0: Nakkes, nada.
4: Niks.
0: Kijk eens, dat is wat ik wil horen. Ja, echte vrienden.
3: Zeker.
0: Zijn wij er ook, Mike?
2: Ja, we kennen elkaar nog niet zo lang.
0: Nee, maar...
2: We kennen elkaar ook nog niet zo goed, dus dat durf ik niet te zeggen.
0: Je zegt wel, ik kan geen spel tussen krijgen, maar tussen ons druk je zo een spoorwiel, denk ik.
2: Zeker.
0: Ja,
2: dat
0: nou, dacht je niet.
2: Nee?
0: Dacht je niet?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Dus, Nou goed, we gaan jullie nog veel meer vragen stellen natuurlijk over vriendschap. En jullie hebben muziek meegebracht en dat staat nu allemaal in de lijst. Gaan we het maar lekker draaien. Er staan wat nummers tussen over vriendschap en nummers die jullie zelf leuk vinden natuurlijk. Zit er nog wat speciaals tussen?
3: Nee.
4: Hij is niet uit mijn hoofd.
3: Ik eigenlijk ook niet.
0: Nee, helemaal niks. Heb je niet speciaal, ook niet met z'n tweetjes van vrienden voor het leven, lekker met z'n tweetjes.
3: Nee, dat soort muziek zit er denk ik niet tussen.
0: Nee, het is niet speciaals.
3: Nee, het is gewoon onze lijst. Een stukje uit onze lijst.
0: Een stukje uit je leven. Uit
3: ja, ook.
0: Je,
4: ja.
0: Uit je historie.
3: Ja, absoluut.
0: Maar niet, zit er niet echt niet één nummertje tussen waarbij je samen zegt van... Kijk, dat is ons nummertje. Hartstikke idee. Iedereen heeft dat wel. Hebben jullie wel een echte vriendschap?
3: Ja, die hebben wij. Ja, die hebben wij.
0: Oh, toch wel.
4: Dat zijn allemaal Blair-nummers.
0: Dat zijn allemaal Blair-nummers.
4: Ja, waar we samen mee blaren.
0: Nou, we gaan het even kijken. De eerste die er staat is Billy Joel. Mike, die heb jij...
2: Nee, sorry.
0: Die komt straks pas. Het is 10cc Dreadlock Holiday. Die heb je bovenaan gezet.
2: Nou, eigenlijk heb ik een lijst van hun en die heb ik er gewoon ingemikken. Dan heeft de computer het op volgorde. Ze zit niet op volgorde.
0: Oh, okay.
2: Maar dat hoeft ook niet.
0: Dat hoeft niet. Nou, ik zou zeggen...
2: Slinger hem erin. Ja, nou ja. En dan kan jij ook nog een beetje terugdenken aan je vakantie.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja.
0: Nou.
2: Dreadlocks, dat wil niet meer.
0: Ik heb niet... Nee, hallo. Vroeger, hè? Ja, je hebt het nooit gezien, maar vroeger, hè?
2: Nee, dat is ook heel lang geleden. Dat kon ik ook niet gezien.
0: Nee, dat is zo lang geleden.
2: Ik slinger hem er wel in.
0: Was nog in de analoge tijden.
2: Ik voel die spoorbiels tussen ons.
0: Hij begint al aardig te frikken, ja.
2: Ja, ik gooi hem erin, gauw. Ja, komt-ie.

0: ik ben nog wakker, Mike.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja, ja, het is een ontzettend lekker nummer, maar ik word een beetje gaperig van.
2: Nou, dat heb ik niet.
0: Heb jij dat niet?
2: Nee.
0: Dan mag jij er meer over vertellen.
2: Nou, ik hoef daar verder niet meer over te vertellen. Oh. Het is een nummer van hun. Dus,
0: nou,
2: van
0: ja, de dames. Dat kan zijn. Oké. Okay.
2: Nee,
0: nou.
2: En zij hebben. Het is gewoon een stukje van hun muziek.
0: Ja, ja,
2: er zit geen verhaal bij.
0: Billy Joel, She's Always a Woman.
2: Is toch gewoon een mooi nummer?
0: Ja, ja. Het is een mooi nummer.
2: Maar het hoeft niet altijd dat. Ja.
0: Nee. Nou. Nou,
1: soms mag het ook. Ja, jij bent heel druk vandaag. Ja, ik merk het.
0: Precies. Je noemt me wel eens oud, maar het hoeft zo hoeft er van mij ook niet. Hoor.
2: Nee, dat zijn gewoon de laatste stuiptrekkingen, denk ik.
0: Ja. Ja. Nou, dat kan decompenseren binnen of zo.
2: Decompenseren?
0: Ah, te moeilijk voor jou, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, niet geleerd. Ja. Ik weet het. Goed, terug naar het programma. We hadden het over vriendschappen. We hebben Sanne en Stephanie hier. Ja. Echte vrienden, of echte vriendinnen, eigenlijk moet ik dat zeggen, toch?
3: Zeker.
0: Ja, hè? Wel vriendinnen, hè?
3: Ja.
0: Jij weet het tegenwoordig nooit meer.
3: Nee, dat is zo.
0: Maar hoe komt het zo dat jullie zo'n hechte vriendschap hebben? Wanneer is dat eigenlijk begonnen?
3: Nou, 16 jaar geleden. Toen hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Bij haar schoonzus, bij een kennis van mij.
0: Ja. Oh.
3: Ja.
0: Ja. Ja, het is 16 jaar geleden, dus ik snap dat het een beetje.
3: Ja, ik, moet even
0: ik heb het ook, maar ja, ik weet dat. Ik heb het ook dat het een beetje wegvaagt. Maar
3: ja.
0: Goed, 16 jaar geleden, schoonzus van haar, kennis van jou. En toen dacht je: hey, dat is een leuke meid. Die wil ik als vriendin.
3: Nou, niet per se is het zo gegaan. Het is meer zo gegroeid, denk ik.
0: Oh.
4: Ja. Ja, uiteindelijk ging jij oppassen.
3: Op Ellemieke?
4: Ja. Ja. En zo is het gebeurd.
0: En zo is het gebeurd.
2: Het gaat gewoon vanzelf, denk ik dan.
0: Ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Ja. Heb jij wel een echte vriend, Mike? Echt, hele close. Nee.
2: Heb ik geen tijd voor.
0: Nee?
2: Nee.
0: Heb je daar geen tijd voor? Nee.
4: Moet je tijd voor maken.
0: Nee. Nou, hey, kijk, nou hoor je, dat is wel een goeie. Kijk, daar moet je tijd voor maken.
3: Ja, ja,
0: voor een echte vriend. Dus als je een echte vriend hebt, maak je er tijd voor.
2: Ik heb wel iemand waar ik af en toe wat dingetjes mee doe en zo. Maar als ik dan bel, dan neemt hij nooit op.
0: Oh. Wie is dat dan?
2: Die is nog een beetje analoog.
0: Ja.
2: Ik kom altijd op verkeerde momenten aan de deur.
3: Oh ja, ja.
0: Ja, nou, de bel doet het wel. Alleen de wc niet op dat moment.
2: Nee, ja, de wc deed het wel. Ja, jij komt altijd als ik op de wc zit.
0: Ja.
2: Ja, en dan bel ik jou van nou, even wachten. Maar ja, je hebt nooit een telefoon bij je.
0: Nee,
2: of je reageert niet.
0: Nee, dat doen echte vrienden.
2: Die reageren niet.
0: Die reageren niet. Nee. Die denken van, het komt vanzelf. Het zit altijd goed.
2: Ja.
0: Is dat bij jullie ook altijd zo? Zit het bij jullie ook altijd goed?
3: Ja. Ja.
0: Heb je wel eens ruzie?
3: Soms.
0: Ja.
3: Soms. Ja, wel echt heel soms.
0: Heel soms?
4: Ja, ja.
0: En waar gaat zo'n ruzie dan over? Ja, ik ben heel nieuwsgierig hoor. Ik wil nou alles weten.
4: Ja.
3: Nou, ik zou het niet weten dan. Verschil van mening, denk ik.
0: Ja? Hebben jullie wel een verschillende mening dan?
3: Soms.
0: Ja, maar
3: soms.
0: Soms.
3: Ja, niet zo vaak.
0: Nee, maar als je echte vrienden bent, hele close vrienden, dan ga ik er een beetje vanuit. Van, dan zit je een beetje, net als een relatie, een beetje op dezelfde raafvlakken.
3: Ja.
2: He,
3: ja,
2: maar je mag wel de waarheid zeggen.
3: Ja.
0: Dus, maar er wrijft altijd wel eens een keer wat. Dus ja. Dan zit je, hoe moet ik me dat zien? Dus ben je bij elkaar op visite en dan zeg je, moet je colaatje? Nee, ik wil zien dat. Ah, verdomme, ik ga naar huis. Ik ga weg. Ik ben boos nu. Nee?
3: Ja, nee, ze trekt gewoon zelf de koelkast open.
0: Oh.
4: Ja.
0: Zo ver is het al. Sukker
4: bij de inboedel.
3: Ah. Ja, dat.
0: Dus je komt ook bij de IKEA, hè?
3: Ja, ja.
0: Ja, dat is niet best. Nee, alle geen op een rijtje. Echte vrienden dus.
3: Ja, zeker.
0: En daar hoort een ruzietje bij. Dat moet kunnen.
3: Ja, ja.
0: Maar echte vrienden mogen kijven, maar moeten altijd
3: blijven.
0: Echte vrienden blijven.
3: Zo is het.
0: Hey, dat is zo'n tegeltje, Mike, die je vaak op de wc hangt.
2: Ja, ja, ja, ja, als je ouder wordt, dan krijg je zo'n collega.
0: Ja, krijg je zo'n collega. Nou, verschrikkelijk.
2: We hebben een verzoeknummertje.
0: Oh,
2: verzoeknummertje. Dit komt niet uit jullie stal, maar dit komt gewoon vanuit de WhatsApp. Een vaste luisteraar, denk ik, hoop ik. Tineke.
0: Hey, onze vaste luisteraar. Ah, ja. En wat is het?
2: Nou, je hebt je bril op, toch?
0: Ja, ik zie het, maar ik weet, heb je hem ertussen? Ja, maar jij hebt hem erin gezet zonder dat je was.
2: You were my friends van Tito Train.
0: Kijk, die past er lekker bij.
2: Nou, dacht ik. Ik slinger hem er gewoon in.
0: Doe maar, Mike.
2: Ja, zal ik doen? Ja?
0: Ja, okay. Doe maar.

0: Commander. Ja, ja, ja, ja, ja. You were my friend. Chico Train. Ja, die was wel leuk.
1: Ja, die sloeg wel een beetje op ons, hè?
0: Ja, die is eigenlijk wel... ja, sloeg een beetje op ons.
1: Ja.
0: Zijn wij...
1: Ja, waren is toch verleden tijd.
0: Ja. Wij waren vrienden.
1: Ja, ja, ik zie nou die spoorbiels waar je...
0: We maken dit anderhalf uurtje nog even afmaken en dat is gebeurd.
1: En dan is beurs.
0: Dat verban ik je uit mijn leven. Het is voorbij. Hoi. Even een kukje. Hé, tussendoor onder nummers. We zaten hier lekker even een beetje te praten. Maar eigenlijk wordt er daarna veel meer verteld. Maar eigenlijk...
1: een of andere manier... jij bent een beetje op sensatie uit. Dus je bent daar een beetje aan het uithoren.
0: Jawel.
1: Nee. Je hebt het al over ruzie. Maar ze hebben gewoon geen ruzie.
0: Ah, nee. Hey, jullie hebben nu geen ruzie.
2: Ja, eigenlijk niet.
0: Dat is eigenlijk ook best bijzonder.
2: Ja, vind ik ook.
0: Maar als je terugkijkt, hebben wij wel eens ruzie gehad?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik gedoog heel veel.
0: Jij gedoog? jij bent echt met mij bezig met een soort gedoogbeleid.
1: Ja, ja, ja. Ja, maar dat is wel nodig.
0: Ja. Ja, maar zo werkt het soms ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, als je een vriendschap hebt, dan denk je van, nou ja, laat maar gaan. En ja, zo ga je het al voelen.
1: Hij is zo, denk ik dan.
0: Hij is zo.
1: Ja, maar niet beter. Als je al zo oud bent, dan verandert dat toch niet meer.
0: Nou, Mike maakt dit programma even af.
1: Nou, maar het is wel zo.
0: Het is wel zo. Ja. Hey, maar jullie zeiden net, we hebben zelfs een sleutel van mekaars huis.
2: Ja, zeker.
0: Woon je ook nog dicht bij elkaar?
2: Ja hoor, tegenover elkaar.
0: Kijk, nou... Ik kan niet beter, zou ik zeggen.
2: Nee, inderdaad.
1: Daar gaat het bij ons weer. Ik woon schuin tegenover jou.
0: Ja, je zit wel schuin tegenover.
1: Ja, dat is net een wat minder.
0: Maar ik heb nog geen sleutel van jouw huis.
1: Nee, dat krijg je ook niet.
0: Nee, ik was... Dus nee, dat moet maar niet. Nee, dat is niet heel onverstandig. Maar jullie doen dat dus wel. Dus dat betekent dus dat jullie echt zo close zijn dat je hebt geen geheimen meer voor elkaar.
2: Nee.
0: Je deelt echt alles.
2: Ja.
0: Ook de...
2: Alles.
0: Ja, echt alles.
1: Hij is weer op zoek, hoor.
0: Nee,
1: hij is
0: op zoek. Ik zit even te denken. Ik moet vragen stellen, hè, Mike?
1: Ja, ja.
0: Maar zoals
1: je stelt geen vragen. Je geeft gewoon antwoorden.
0: Nee, maar je woont dus tegenover elkaar. Je hebt sleutel van elkaar in huis. Eten jullie s'avonds dan ook samen?
2: Elke dag.
0: Elke dag?
2: Ja. We beginnen de dag samen.
3: Ja, de eerste kop koffie is ook samen.
2: Ja.
0: Ja. Nou.
1: Ja, dat is toch chill.
0: Het is wel chill.
1: Ja.
0: Nou, ja,
2: en altijd gezellig.
0: Ja, je moet het kunnen. Ja, zo'n vriendschap is wel heel bijzonder.
1: Ja.
0: Ik blijf het maar zeggen, het is bijzonder.
2: Ja.
0: Ja. Ja, wil je er nog wat over kwijt?
2: Nee, het is altijd gezellig.
0: Het is altijd gezellig. Ja, je bent nooit alleen.
3: Nee, zo is het ook.
0: Nee. Je hebt verder niets nodig dan.
3: Nee hoor, de een trouwt en de ander heeft een beste vriendin.
0: De ene wat? Hoe zei je dat?
3: De een trouwt en de ander heeft een beste vriendin.
0: Ja. Getrouwd? Wie trouwt?
3: Ja, wij niet.
2: Nee.
0: Oh. Nou. Ja, ik ben wel getrouwd. Jij dan, Mike?
1: Nee, ik ben niet getrouwd.
0: Jij bent niet getrouwd. Jij hebt beste vriendin.
1: Nee, gewoon mijn vriendin. Maar ik ben niet getrouwd. Dat hoeft toch ook niet meer tegenwoordig?
0: Nee, dat hoeft tegenwoordig niet meer.
1: Nee.
0: Nee, je hoort wel in de microfoon praten, Mike.
1: Maar ja.
0: Hallo.
1: Nee, ik ben niet getrouwd, maar dat maakt ook niet uit. Of je nou getrouwd bent of niet. Dat maakt niks uit.
0: Nee, dat is ook zo.
1: We hebben gewoon alles door de helft.
0: Ja, dat is ook goed. Ja. Hey, 16 jaar vriendinnen.
3: Ja.
0: In 16 jaar, die zijn zo voorbijgevloekt.
2: Ja, echt zo.
0: Nou, is niks gebeurd.
2: Heel veel.
0: Heel veel gebeurd. Nou, vertel eens, wat is er gebeurd? Iets leuks, iets luchters. Vakanties.
1: Ja, gaan jullie ook op vakantie samen? Zal ik eens een keer een luchtige vraag?
2: Wij gaan niet op vakantie.
1: Nee, ik ook niet.
2: Nee.
3: Wij gaan dagjes uit.
1: Ja, dat is veel leuker.
3: Met de kinderen.
1: Ja.
2: Rockledice is onze vakantie.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Zijn sommige mensen zijn dan vrijwillig en die gaan de hele week aan het werk.
0: Wie?
1: Nou, weet ik niet, maar ik niet.
2: Ja, wij zijn gastgezin.
1: Ja, nou, dat is veel leuker.
0: Ja. Oh, dat is natuurlijk ook leuk. Ja, gastgezin.
1: En welke gast hadden jullie dit jaar?
3: Zuid-Afrika.
1: Oh, dat was wel gezellig. Dat
3: was hartstikke gezellig.
1: Ja.
3: Heel leuk. Dus dat doen we ook met z'n tweeën. Dus we hebben elk twee gasten, dus samen vier.
1: Ja.
3: En daar eten we dus ook met z'n allen mee. En ook met onze kinderen natuurlijk.
1: Ja.
3: Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Gezellig.
3: Ja,
1: kijk, dat zijn leuke dingen. Ja, anders gaan we naar Frankrijk.
3: Ja.
1: Je kan gewoon Zuid-Afrika hier gewoon heen.
0: Ik snap het soms ook niet meer hoor. Ja.
1: En ik denk altijd, nou, gezellig feestje met Rockledice. Maar ja, jij bent altijd aan het werk dan.
0: Ja, ik zie Rockledice ook wel als een feestje hoor. Maar het is me net, wat vind je leuk?
2: Ja.
0: En wat ik dan doe daar op dat moment, vind ik wel leuk.
1: Ja?
0: Dus dat is voor mij wel een weekje echt even nou, leuke dingen doen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ondanks dat het wel hard werk is. Hè, hebben jullie ook nog gedaan. Je hebt daar achter de bank staan en in de biertjes zitten tappen. Als twee vriendinnen naast elkaar.
2: Ja, zeker. Heel
0: dus er waren hele vriendelijke biertjes die er kwamen.
2: Ja.
0: Ja. Vriendschapbiertjes.
1: Ja.
0: Hey.
3: Dat waren de lekkerste.
0: Nou, dat waren de beste.
1: Nou, hey, zullen we nog even een nummertje doen?
0: Praten we weer te veel, Mike?
1: Nou ja, je vragen zijn een beetje uitgeput. Dus ik denk van, nou, dan doen we eens even een nummer.
0: Ja, maar je zoekt naar sensatie. Hij zoekt echt naar sensatie. Nee, ik zoek naar, hoe heet dat? De definitie van vriendschap.
1: Omdat je niet weet wat dat is?
0: Nou, ik weet het misschien niet. Misschien weet ik het ook wel. Ja. Maar daar probeer ik dus achter te komen.
1: Nou, ik ben benieuwd in de volgende ronde.
3: Ja, zo is
0: het. Slinger hem er maar in. She's crazy like.

0: Ik merk wel dat, dat we altijd dezelfde jingle weer hebben. Hè? Ik denk dat we binnenkort een keer professionele jingles moeten maken.
1: Ja.
0: Vind je dat ook niet? Even wat anders?
1: Ja, professioneel in de zin van zonder die ene meneer.
0: Ja, zonder AI.
1: AI. Ja. De AI meneer. Ja. Ja.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Ja, maar beter. Daar komt er wel wat meer bij kijken, Michael. Maar dan moeten we toch wel wat professionelere hulp invragen.
0: Ja, maar ik zing dat wel in.
1: Oh, jij zingt dat?
0: Ja, als jij kan drummen en blokfluit en
1: ja,
0: alles.
1: Ja, blokfluit zeker. Ja. In de viool. Ja, dat gaat lukken. Ja. Echt niet. Spelen jullie wel muziek?
2: Nee.
1: Nee? Helemaal niks? Geen instrumenten?
2: Ik heb gitaar gespeeld vroeger.
1: Je hebt gitaar gespeeld?
2: Ja.
1: En dat ging goed?
2: Was het niet.
1: Dat was het niet?
2: Nee.
1: Dus moest je ermee stoppen? Of ze zeiden van...
2: Nee, ik ben ermee gestopt.
1: Ah, dat kan, hè? Ja, dat is met viool. Sommigen kennen zo goed viool spelen, die krijgen zoveel geld om niks meer te doen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dat kan.
1: Nee. Dus?
0: Nee, ik ben ook niet muzikaal.
1: Nou, jij wel. Een beetje.
0: Beetje.
1: Ja.
0: Nou, jij was een beetje uit op sensatie bij jullie. Maar ik wou wat luchtige vragen, maar we kwamen er al een beetje op.
1: Hier maar, komt de luchtige vraag.
0: Jullie kwamen er later pas achter dat jullie elkaar... hoe noem je dat? De wegen elkaar een keer eerder gekruist waren, zeg maar.
3: Ja, toen we nog veel jonger waren.
0: Ja, maar jullie vertellen, je ouders waren, beide vaders waren politieagent.
3: Ja. Ja.
0: Dus ik kwam op de open dagen en jullie zaten bij elkaar op school.
3: Klopt. Ja, al op de middelbare school. Maar ja. Eigenlijk wisten we dat dus niet van elkaar. Ook op het mbo.
0: Ja. Ook?
3: Ook daar elkaar niet echt gezien.
2: Nee.
3: Dus een dansschool.
2: Dansschool, ja.
3: Ook allebei samen. Gedaan.
0: Ja. Ook samen.
3: Maar nee.
0: En dan later kom je elkaar tegen en dan word je beste vrienden.
3: Ja. Ja.
0: Nou, dat is toch apart.
2: Apart, ja.
0: Ja. Ik ben jou vroeger ook wel tegengekomen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb het niet gemerkt.
0: Nee, dat dacht ik wel.
1: Godzijdank.
0: Ja, toen was je ook al een dj, hè?
1: Ja, oh, dat is al lang geleden.
0: Ja, dat is heel lang geleden.
1: Ja, zeg het maar.
0: Nou ja, nee, dat weet ik niet. Toen was ik ook nog een jonge god.
1: Oh, mocht je er toen nog wel komen dan?
0: Jawel. Ja. Dan mocht je met je 14 al bier drinken.
1: Ja, oh. Ja, jij mocht met je 14
0: bier drinken. Nou ja, dat mocht het.
1: Van vaders. Voor de wet nog niet. Voor de wet nog niet.
0: Dat weet ik niet.
1: Nee, dat was pas 16? Vanaf 16.
0: Oh nee, maar we hadden dan schoolfeestje.
1: Jij was zo'n eentje die het schoolfeestje en dan zo'n tasje mee.
0: Nee hoor.
1: Ja, dat zijn boeken, meneer hoor. Flesjes bier.
0: Ja, niet onder school.
1: Nee, onder schoolfeest.
0: Jawel, maar dat gingen we dan naar 538, dan hadden we dan een feestje.
1: Ja, en daar stond ik te draaien.
0: Ja, soms wel.
1: En ik had niet door dat jij al biertjes droomt
0: nee,
1: op je 14.
0: Nee, jij was al heel volwassen.
1: Kijk.
0: Ja. Je had al een snor.
1: Ja, ik had al een snor. Ja, dat kan heel veel. Ja. Ja, nee, had je nog een
0: snorretje? Daar zijn onze wegen. Misschien zijn onze wegen wel vaker gekruist.
1: Ja, zou het voorbestemd zijn? Zou zoiets voorbestemd zijn dat je elkaar dan tegenkomt dat je vrienden wordt?
3: Nou, ik heb geen idee.
1: Geloof je daarin, Sanna?
3: Nou ja, ik denk wel dat alles gebeurt met een reden. Dat wel. Maar waarom heb ik daar
2: persoon zijn?
1: Ja, alles gebeurt met een reden. Waarom ben ik Mike daar tegengekomen? Mag ik je reden weten?
3: Nou, om je weer een beetje met twee voeten op één grond te zetten.
1: Ah, kijk. Nou, kijk. Ja. De wijze aanwoorden komen wel, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, nou ja, de waarheid mag gezegd worden, ja?
1: Ja, dat, ja. Is ook, dat is ook weer zo.
0: Ja, en een elk seintje zit.
1: We gaan aan het eind van het programma. Ja, sorry. Ja,
0: hoe noemen ze dat? Jij hebt het altijd over tegeltjes.
1: Tegelspreukjes.
0: Ja. En dan zeg ik tegen jou, op zo'n tegeltje, ik zeg, in elk geintje zit een seintje.
1: Ja, en de waarheid mag gezegd worden.
0: Ja, inderdaad.
3: Ja. Nou, ja, slim.
1: Nou, gaan we daar nou over door? Over tegelspreukjes?
0: Nee, we kunnen ook nog even over je vakantie hebben.
1: Mijn vakantie? Ja, maar jullie gingen niet op vakantie.
0: Nee, wij niet.
1: Nee. Dat
0: is ook een liedje trouwens.
1: Ja, vakantie?
0: Ja, over ome Jan.
1: Ome Jan?
0: Oh nee, die gingen wel op vakantie.
1: Ja, die gingen wel op vakantie.
0: Oh, ja. Ja, en het volgende nummer gaat ook op vakantie. Maar die komt wel uit de koker van de dames.
1: Oh ja. Dus dat is... Wat is dat?
0: Jonna Fraser.
1: Maar,
0: die andere, maar, ja, weet ik niet of ik dat verkeerd gespeld heb.
1: Ik weet het ook niet. Ik begin er wel van te storten.
0: Dope boy.
1: Dope boy. Wat is dat?
3: Ja,
1: hoe spreek je eruit samen?
3: Ik heb geen idee.
1: Ja, jullie hebben het uitgezocht.
3: Ja, maar ja, ik... Dat klopt.
1: Ja, dat klopt. Als een bus.
0: Ja.
1: Dus, nou, goed. Dope boy in Jonna Fraser. Dat zal hem zijn.
0: Ja, slinger ik hem erin.
1: Vakantie.
0: Ja.
1: Nou, doe maar dan, Mike.

0: En je hoorde Eric Carmen en Hungry Eyes. En dat is toch wel echt één van mijn favoriete nummers, Mike. Ik vind hem leuk. Ik vind hem echt leuk.
1: Ja, want ik hoorde net dat hij uit een film kwam.
0: Ja.
1: En jij kan wel goed dansen.
0: Ik, nou,
1: Dirty Dancing.
0: Vroeger misschien een beetje, maar...
1: Ik zie jou zo staan. Ja. Jij vangt zo die dame op, zo boven. Ja. Zo,
0: nou, laat ik dat nu maar niet meer doen. Want ik denk dat er dan wel zo'n vangmatje onder moet. Dat gaat niet meer lukken, denk ik. Word ik te oud voor.
1: Nee, maar we hadden het over leeftijden. Hè? Jullie deden schatting naar mijn leeftijd. Nou, het was heel vereerd dat ze 30 jaar zeiden.
0: Ja, zijn ze bij jou 30, bij mij 28. Ai.
1: Ja, omgekeerd, denk ik. Bijna. Ik kom dat je aan de overkant staat, dat draait om.
0: Ja. Even mijn bril af, hoor. Oh ja.
1: Oh. Nee. Nee, maar, hoe oud zijn jullie? Mag ik dat vragen?
2: Nee, hoe jong?
1: Hoe jong?
2: 38. 36.
1: Zo, nog jonge dames hier aan tafel.
0: Hoor. Ja, jonge dames, ja.
2: Ja.
0: Ja, dus jullie zijn de jongste tot nu toe, denk ik. Jullie hier te gast hebben.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nou, de zanger van... hoe heet ze nou?
0: Oh, van Popke Nadal.
1: Die zanger.
0: Ja, die zal misschien jongen zijn.
1: Ja.
0: Ja, denk ik ook wel, ja. Ja. Hey, maar we hadden het over dansen, hè. En ik hoorde net dat jullie in je vriendschap allebei een dansschool hebben bezocht.
2: Ja.
0: Doe je dat nog steeds? Want,
2: nee. We hebben wel salsa geprobeerd voor Rockledice, hè. Ja. Vijf
3: lessen. Was het niet.
0: Salsa was het niet? Maar dat lag dan nog niet aan de leeftijd of zo. Dat kan toch niet?
2: Nee.
3: Nee, we zijn hartstikke soepel.
0: Ja, hartstikke soepel. Maar de pasjes was je vergeten.
3: Zeker niet.
2: Nee, dat ging ook nog wel goed. Maar toen hadden we bardienst met Rockledice, dus toen ging het al niet meer.
0: Ach, wat jammer.
3: Het zat niks aan onze salsa.
0: Ach, wat jammer. Maar je had het toch wel even tussenuit gekund? Even op de dansvloer.
3: Wij hebben het best mooi druk gehad.
0: Nee, meen je?
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zo druk dat je niet eventjes kon dansen.
2: Nee.
0: Even terug naar de dansschool.
2: Nee, ik ook niet.
3: Nee.
1: Nou, heb je nog wel een beetje kunnen toepassen op de dansvloer bij Rockledice? Een beetje salsa?
3: Nee.
0: Ook niet achter de bar, een beetje salsa?
2: Ja, dat misschien.
3: Dat wel.
0: Ja. Dat wel.
2: Ja, maar dan houd het op bij twee pasjes, denk ik.
0: Twee pasjes.
3: Volgende biertje.
0: Ja, 1, 2 en... Oh, biertje.
2: En biertje. Ja.
0: Ja. Denk je weer 1, 2... Ah, biertje.
2: Ja.
0: Zo ging het nog wel weer.
2: Ja, ongeveer.
0: Je kwam er echt niet aan toe.
2: Nee.
0: Nee. Hey, maar verder nog hobby's of zo? Want meestal vriendschappen ontstaan vaak wel door een bepaalde hobby wat je samen hebt. Hè?
3: Nee.
0: Ook niet?
2: Nee.
3: We doen wel vaak klaverjassen.
2: Ja, dat is zeker zo.
0: Ja, klaverjassen. Nou, ja.
3: Maar die zag je niet aankomen.
0: Nee, die zag je niet aankomen. Bij klaverjassen is mijn ervaring dat de meeste vriendschappen daar kapot gaan.
3: Nee,
0: hoor.
3: Wij zijn maatjes. Maatjes, hè?
0: Jullie niet?
3: Nee.
0: Maten. Ja, altijd met z'n tweetjes. Ja, oké. Okay. En wie is dan echt een beetje de betere? Kan je kaarten tellen, troeven onthouden?
2: Dat is Stef
0: allemaal. En als het dan even niet lukt, dan zeg je...
2: Ja, weet je van mij de schuld. Dan zeg ik oké. Okay.
0: Maar Maar zijn jullie dan ook een beetje naar elkaar toe?
3: Nee.
0: Hebben jullie niet van die stiekem signalen afgesproken? Hè?
2: Nee.
0: Stef, kijk eens aan. Echt niet?
3: Nee.
0: Nou, ik geloof het niet in mij.
1: Nee, ik kan niet klaverjassen. Ik heb het ook nog nooit gedaan.
3: Nee?
1: Nee, poker kan ik wel en dat soort dingen allemaal.
3: Want hoe jong ben jij?
1: 47.
3: Daar heb jij ook nooit geklaverjassen?
1: Nee, echt niet. Ik heb ik denk dat een jaar geleden dan is dat ik net leerde pokeren.
3: Oh.
1: Ja, dus nee, ik ben niet zo pesten. Ik ben die kaarten pesten.
3: Ja, dat doen wij ook.
1: Ja, dat vind ik altijd leuk.
3: Dagelijks.
2: Klaverjas is dan als een oude lullen kaartspel.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dankjewel.
1: Misschien dat Ben mij kan leren.
0: het is al een poosje geleden, maar ja, ik kan wel klaverjas.
1: Nee,
0: ik heb er ook al heel veel gedaan. Ja.
3: Maar met wie?
0: Oh, meestal met de schoonouders, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik lig heel goed bij de schoonouders.
3: Oh. Oh, dat is goed.
0: En jullie dan? Ja. Oh, over ouders gesproken. Jullie ouders die leven natuurlijk ook nog.
2: Die van mij allebei nog.
0: Allebei, Stef?
3: Nee.
0: Als ik vraag, helaas.
3: Alleen mijn moeder.
0: Alleen je moeder. Maar jullie zo close zijn.

0: veel visite thuis natuurlijk. Dus ja, die zullen elkaar ook goed kennen dan.
1: De ouders?
0: Van jullie?
1: Ja, ja, die kennen elkaar ook. Ja,
2: ja, ja. Verjaardag en zo.
1: Ja.
2: En dat is het.
0: En dat is het.
2: Ja.
0: Ik begin de vriendschap een beetje door te krijgen mee. Het is, we doen het zo. We vertellen elkaar niet te veel.
3: Ja.
0: Dan zijn we vrienden. En dan kan er niks gebeuren.
3: Ja, ik denk, hoe meer jij vertelt, hoe minder vrienden wij zijn.
0: Ja, ik denk dat ook, ja.
1: Maar wij vertellen alles, hè?
0: Ja. Jullie vertellen alles.
1: Ja, alles.
0: Aan elkaar.
1: Ja. Ja.
0: Zoals?
1: Ja. Ja, wat niet?
0: Nee, dat vroeg ik niet. Ik
3: gewoon een dagelijks leven ben.
0: Ja. Hé, hey, Stef, ik heb vandaag boodschappen gedaan. Meen je?
1: Nee, maar dat,
0: ja,
1: doen we samen. Doen we samen.
0: Nee. Oh, doe je ook samen?
1: Ja, ja.
0: Dus je hoeft elkaar niets te vertellen, maar je doet alles samen.
1: Precies. Ja.
0: Dat scheelt wel tijd.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is het niet alleen
1: we
0: de vriendschap, maar het is ook echt efficiënt in elkaar gezet, de vriendschap.
1: Ja.
3: Ja. Ja, of je moet een heel groot huis kopen, dat je zo één huis koopt.
1: Daar hebben we over nagedacht.
3: Ja, dat is wel chill.
1: Ja, als ik ooit de staatsloterij win,
3: ja,
1: met heel veel geld, dan, ja, dan doen we dat.
3: Gewoon één huis. Dat, ja, leek me, nou, ik heb er wel eens over nagedacht, totdat ik Ben niet leren kennen. Nee, maar als je met een grote groep vrienden, gewoon echt, nou ja, een grotere groep, gewoon een stuk land koopt en daar een paar huizen op zet en dan samen, ja, alles doet.
1: Ja.
3: Nou, een beetje, nou, klinkt misschien een beetje kampachtig, maar dat lijkt me echt geweldig.
0: Ja, beetje, ja, zo, een beetje zo'n secte of zo.
1: Ja.
3: Oh, dat, nou, kijk, daarom denk ik daar verder niet meer over na. Maar dat lijkt me gewoon alles deels.
0: Ja, maar dan gebeurt er veel meer.
3: De een die kan dit en de ander kan dat.
0: In Amerika heb je dit. Hoe heet het ook weer? De Amish. Ja. Ja, die wonen niet allemaal in één huis, maar die wonen wel heel veel bij elkaar.
3: Ja, maar die doen ook alles samen.
0: Ja, die doen alles samen. Een huis gebouwd moet worden. Iedereen doet mee, iedereen bouwt en iedereen doet dit. Ja, eigenlijk is het best wel... Nou, ja, leuk, goed, beetje...
3: Ja, wij hebben een vrij leuke straat. Dus als iemand dit moet hebben, dan loop je daar even heen of daar. Weet je, kan van alles wat vragen. Maar als je gewoon een heel clubje samen hebt, dat lijkt me echt ideaal.
1: Ja.
3: Toch? Want jullie, ja, dat is ook een voordeel van jullie, dat jullie dicht bij elkaar wonen.
1: Ja, zeker,
3: ja,
1: zo.
3: Ja. Wacht even.
0: Ja.
3: Wij wonen ook dicht bij elkaar, maar...
0: Ja, ja, heel dicht.
3: Ja.
0: Ja.
2: Niet zo wel... dicht als ons.
0: Nou...
1: Bijna.
0: Nou.
1: Nee, maar niet zo dicht.
0: Nee, jullie wonen tegenover elkaar. Wij, ja, wonen ook tegenover elkaar, maar er zit een beetje schuimte tussen. Het is een beetje schuin.
1: Ja, ja, maar als ik in mijn kamer sta, dan kijk ik bij Stef de kamer binnen.
0: Kijk, dat heb ik gelukkig met mij niet.
3: Nee, maar bij mijn huis zaten vroeger hele grote ramen, maar die heb ik allemaal klein laten maken daarvoor.
1: Oh ja.
3: Ja,
0: ja, maar het ging over voor de andere overburen misschien.
3: Nee.
0: Oh.
3: Nee.
0: Oh, voor je hobby's?
3: Nee, ook niet. Ik heb geen hobby's.
0: Ja, ik weet niet wat. Je bent al...
3: Oh ja.
0: Ja, ja, er staat een hobby van jou bij mij in de schuur.
3: Ja, dat klopt.
0: En dan ga je zeggen dat je geen hobby hebt.
3: Nee, dat is wel een hobby.
0: Zie je, ja, wel.
2: Ja. En wat is dat
1: dan? Wat is dan de hobby?
3: Ben, dan gaan we nou naar
0: ik ben
3: volgende...
0: een echte vriend, want ik ken hem, ja, heel goed.
3: Ja, dan gaan we het straks hebben. We gooien er even een nummer in. Ja?
0: Ja, we praten wel heel veel. We moeten, ja, steeds meer nummers schrappen. We, ja, gaan een beetje door de tijd heen. Ja,
3: we kunnen eigenlijk nog maar één nummer.
0: Oh. Ja.
3: Nee, oh. Dit uur, hè? Dit uur.
0: Ja, we hebben nog een uurtje. Dus,
3: maar hebben jullie een voorkeur? We hebben nog staan Jean-Paul.
1: Ja.
3: James, ja, Brown, Salomon Burke en Tracy Chapman. Dus hij mag geen eentje kiezen.
0: Eentje.
1: Dan gaan we voor Jean-Paul.
3: Lijkt me leuk.
0: Jean-Paul, nou, daar staat het toevallig voor.
3: Ja. Had ik dat goed ingeschat?
0: Ja, Mike, je kan dat goed inschatten.
3: Nou, zal ik hem doen?
0: Ja, sling er hem maar in.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land. Yeah.

0: En Jore Jan Smit met Vriendschap.
1: Ja.
0: Ja, heel toepasselijk bij ons thema vandaag.
1: Ja, een mooi verzoeknummertje voor jou.
0: Tja, wist ik niet. Had ik niet aangezocht?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, echt waar?
1: Eerste nummertje iets van Vriendschap, doe niet van Jan Smit, maar nou, dat heb ik gedaan.
0: Nou, bij deze dankjewel
1: naar
0: mij.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, je wist het niet meer, maar zo zie je maar weer. Echte vrienden, hè, die zorgen daarvoor.
1: Zo is het.
0: Ja. Maar ik hoorde net iets over goede daden, Sanne.
2: Ja, ja.
0: Echte vrienden moeten altijd een goede daad zijn. En Stephanie, was jouw goede daad, zei je?
2: Zeker.
0: Ja, ik ben benieuwd naar jouw uitleg hierover.
2: Ja, ik bedoel, waar was Sanne terechtgekomen?
0: Oh, ja, is dat echt waar? Ja, toch, nou, ik begrijp je wel hoor. Ik heb daar eigenlijk ook al een beetje.
3: Ja, maar ik zou ook niet weten waar jij anders terecht zou
0: gekomen. Ja, precies. Hij draait er gelijk van, hè? Echte vrienden doen dat.
2: Ja, zo is het. Zij niet.
0: Nee. Jullie kunnen wel veel lol hebben met elkaar, volgens mij.
2: Ja, ja, altijd.
0: Jullie glijden elke avond zo van de bank af van het plezier die je hebt.
2: Ja, en dan gaat ze de deur uit. Dan zeggen we het al morgen. Ja.
0: Hey, maar nou, even vraag is er tussendoor. Hè. Kijk, Mike en ik zijn ook vrienden. Dat kun je wel zeggen, eigenlijk. Maar Mike heeft altijd van die leuke grapjes. Die maakt de hele dag door altijd van die grapjes. Doet een van jullie dat ook? Laat je de ander altijd lachen. Ja, ik lach niet om zijn grapjes, zo daar niet van. Maar
3: ik maak ook geen grapjes. Ja, ik maak er geen grapjes.
0: Echt wel. De hele dag door.
3: Ja, ja, ja.
0: Vraag maar naar Jeffrey.
3: Jeffrey?
0: Hier zo.
3: Ja, maar die houdt alleen niet van woordgrapjes.
0: Ja, maar zijn toch wel grapjes? Nou, geef je toe.
3: Ja, maar dat zijn andere grapjes. Als
0: maar goed, dan draai je het weer om. Maar maakt een van jullie altijd veel grapjes?
4: Nou.
2: Ja, zeg het eens.
4: Ja, geen idee.
0: Geen idee.
4: Sam is altijd heel erg sarcastisch.
0: Oh. Nee. Langzaam komt het eruit, Mike. Kom.
4: Ja, maar ik heb geen idee. Maak mij grapjes?
2: Ja, denk het wel. Ik kan toch elke dag om je lachen?
3: Ja. Nou, dan hoef je niet eens wat te zeggen.
4: Nee,
3: dat heb ik ook bij Benny, hoor.
0: Ja. Nee, ja. Maar het is wel lekker makkelijk. Je hebt een sleutel, kom binnen. Hallo, en jij lacht.
2: Dat ligt eraan hoe ze binnenkomt.
4: Ja. Ja. Ja, zo gaat dat wel.
2: Ja.
4: Gaat vanzelf.
0: Eigenlijk gaat alles vanzelf.
4: Ja. Dat is echt zo.
0: Wie schenkt 's avonds het glaasje drinken in?
2: Ik denk als we de hond hebben uitgelaten, dan schenkt Stef de thee in.
4: De ochtend doet Sanne.
2: Ja.
0: Kijk, het is ook goed verdeeld door mij.
3: Ja.
0: Ja, ik denk dat wij toch eens een keer een goed gesprek moeten hebben.
3: Ja.
0: Ja.
3: Dat jij meer moet doen.
0: Misschien. Of best minder. Schenk je geen koffie weer in.
3: Nee. En laatst, wanneer was ik bij jou? Vrijdagavond nog niet. Vrijdagavond, ja. Was ik nog bij. Maar jij kan echt laat nog koffie drinken. Doen jullie dat ook?
4: Nee. Wij drinken, ik drink geen koffie.
3: Ik sliep om 1 uur nog niet.
0: Nee. Oh, dat kan ik wel. Ik drink 11 uur, 12 uur drinken. Nog een lekker kop koffie.
2: Oh nee, 3 uur 's middags, dat is mijn eind.
0: Nee, heerlijk. En ik slaap gewoon.
2: Ik niet. Nee, dan ik lig ook ik niet. In mijn bed.
3: Nee, hij schenkt dan al koffie en dan drink ik op. Maar ja, eigenlijk denk ik van, dat moet ik helemaal niet hebben. Ik kan er echt niet op slapen. Nee,
0: maar hij drinkt toch op, maar hij denkt van, ik kan mijn vriend toch niet voor zijn kop stoten.
2: Nee.
0: Daarom doe je dat, hè, Mike?
3: Nou,
0: of gewoon omdat de koffie lekker is.
3: Nee, gewoon omdat het er staat en ik er niet bij nadenk.
0: Ja.
3: Ja.
2: Totdat je in bed ligt.
3: Ja. Ja. Ja, dan denk ik, oh ja, daar komt het door, ja. Ja.
0: Dan heb ik morgen vroeg wel een probleem, denk ik. Want de koffie is op en ik ben vergeten naar de winkel te gaan.
3: Ja.
0: Dus wordt morgen vroeg geen koffie.
3: Nee.
2: Ja.
0: Dan wordt uitslapen, net zolang dat de winkel open is dan.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Laten we dat maar doen.
3: Nee.
0: Of een goede vriend komt koffie brengen nog, dat kan ook nog.
2: Dat kan ook nog.
3: Hebben jullie wel eens een leugentje tegen elkaar? Om best veel, zeggen we dan. Om beter weten. Ja? Nee, niet?
2: Nee.
4: Nee. Die komt ook altijd uit dan.
3: Ja.
4: Ja.
3: Okay.
2: Tenzij het om verjaardagscadeautjes gaat. Dan wel.
4: Ja?
2: Ja, dat zeg ik niet tegen je.
3: Nee, nou, maar, dat is geen verrassing meer.
4: Daar hou ik niet van. Nee. Verrassingen.
0: Oh, je zegt dan van, ik heb niks gekocht hoor. En ondertussen...
4: Ja, maar dan weet ik het al. Ik weet dat ze al wat heeft.
2: Ja.
4: Maar niet wat.
2: Nee.
4: Nee, vreselijk.
3: Maar nooit dat je wat gedaan hebt, denk je, dat was ik niet.
4: Nee.
3: Nee?
4: Nee, maar kijk, dan ligt wel zo hard in de deuk, dan weet ik het al.
2: Maar ik kan het ook aan haar gezicht aflezen.
4: Ja, ik
3: ben Nee, maar ik dacht van, jullie hadden het nummer van Shaggy, It Was It Me. Ik denk, misschien zit daar wat achter.
2: Nee? Er zat op zich niks achter.
3: Oké. Okay. Nou, zullen we gewoon gaan luisteren naar het nummer?
0: Shaggy?
3: Ja.
0: It Was It Me.
3: Ja.
0: Ja.
3: Was het jij niet?
0: Nee, ik was het niet.
3: Okay.
0: Was het jij?
3: Nee.
0: Ja, ik ook niet.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
7: The girl next door, you know? I don't know what to do.
8: Said it wasn't you.
7: All right.

0: Ja, je was in gesprek, Ben.
1: Ja, ik was natuurlijk in gesprek, Mike. En ik hoor ook nog niks, maar even koptelefoon opzetten.
0: Ja? Ja. Daar beter van?
1: Ja, daar was ik weer. Ja. Ja, aan de ene kant wordt het beter. Die andere hoort toch niet?
0: Nee. Nee. En welke kant is dat? Links of rechts?
1: Ja, raar eens.
0: Rechts. Rechts.
1: Nee, rechts is goed.
0: Oh, dan zit je wel aan de goede kant. Oh, daar ben je altijd aan de linkerkant.
1: Ja, daarom stond ik even daar. Ik dacht van, nou, laat even proberen hoe dat dan is.
0: Ja.
1: Of ik dan niet zoveel ruis heb.
0: Ja.
1: Maar ja, het helpt eigenlijk niet veel. Want die ruis van jou, die dringt overal doorheen.
0: Ja, nou, gelukkig.
1: Echte vrienden.
0: Ja. Hé, hey, ik hoorde dat er straks ook een feest is in Barfum. 12 september volgens mij, na zomer. Hebben jullie daar wat op gehoord?
2: Ik heb het gelezen op Facebook.
0: Ja. Hey, jij wel?
1: Na zomer. Ja, ik heb wel iets gehoord, ja, maar ik wist niet dat het 12 september was.
0: Voor mij op de camping Zuiderhoorn.
1: Ja, wat georganiseerd door het VVV?
0: Ja, geloof ik.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik heb er nog niet uitgezocht wat er allemaal is, maar dan de volgende keer wel even.
1: Oh, ik wou je net vragen van wat is er allemaal na zomer.
0: Ik hoorde wel, las wel allemaal bandjes enzovoort. En
1: oh ja, kampvuurtje erbij.
0: Ja.
1: Lijkt me wel heel gezellig.
0: Ja. Op een leuke nazomeravond.
2: Ja.
1: En daar gaan jullie natuurlijk ook heen, als vrienden.
2: Nee.
1: Nee? Dat
2: is toch niet op de planning?
1: Nou.
2: Maar dat kan altijd nog veranderen. Ja.
0: Als het mooi weer is en gezellig is.
1: Ja, ja, maar dat kan.
0: Een beetje een relaxte sfeer.
1: Ja. En dat doe je dan als vrienden. Dan ga je overal heen. Gaan jullie wel eens naar concerten dan?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, nee, dat hebben we echt nog nooit gedaan.
1: Maar wat is dan een dingetje waarvan jullie zeggen van daar gaan we altijd met z'n tweeën heen? Bingoavond.
2: Nee.
1: Klaviassen.
2: Ja, klaviassen doen we.
1: Maar doen jullie ook die wedstrijd?
0: Maar dit ook klaviassen?
2: Nee, doen we gewoon thuis.
3: Dat is wel cool.
0: Ja, maar je klaviassen doe je gewoon met andere vrienden erbij?
2: Met mijn ouders.
0: Ah, zo.
2: Ja.
0: Oké,
2: okay,
0: maar dan moet 2-2.
2: Ja, oké.
0: Maar nog iets anders wat jullie wel doen? Samen ergens heen naar de bio's of weet ik veel
2: ja,
0: wat?
2: Voor de rest eigenlijk alles. Dus onze vakantieuitjes, naar de dierentuinen, naar de pretparken. Alles gaat verder met z'n tweeën. Of in ieder geval met de kinderen dan ook.
3: We hebben laatst nog een kaart.
2: Ja.
0: Waar?
2: In Groningen.
0: Ja, dat is een nieuwe kaart, of niet?
2: Ja, van die elektrische.
0: Is dat wat?
2: Ja, nou, het stinkt niet meer zo.
0: Nee.
2: En het lawaai is er ook niet meer, natuurlijk. Dus, nou ja, als je er tegen kan. Ik kan er dus blijkbaar niet tegen.
0: Waar niet tegen?
2: Het karten niet. Nee, ik word hartstikke misselijk van.
0: Oh, ja, het is een vrij scherpe bocht en zo.
2: Ja,
0: hoor.
2: Ja.
0: En ze hebben ook een soort turbo, toch? Of niet? Ook nog?
2: Ja, kun je ook nog indrukken, ja. Het is bijna
3: gedaan.
2: Formule 1 nu.
0: Oh, dan moet ik een keer gaan doen, Benny. Lijkt me ook leuk. Ik ga meestal naar Ulrum, naar de buitenbaan.
1: Nou, ik wou net zeggen, ik ben er wel eens geweest in Karringen met die elektrische karts. Maar ik ga toch liever naar Ulrum.
0: Ja, dat vind ik ook leuker. En, maar ook een keer een andere baan is wel leuk.
1: Ja, nou, dat is ook wel zo. Maar Ulrum heeft net een hele nieuwe baan, hè?
0: Is dat? Is helemaal vernieuwd?
1: Ja, die is vorig jaar is die helemaal opnieuw ingelegd.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dus die schijnt hartstikke goed en hartstikke snel te zijn.
0: Voordat het slecht
1: nog niet geweest,
0: dan.
1: Maar...
0: Nou, gaan we doen.
3: Bolen.
0: Gaan we dat een keer doen.
1: Ja.
0: Kan jij wel karten?
1: Ik begin bij de start. Ik kom over de finish. Dus ergens lukt er iets. Hij wil weer wat zeggen, maar.
0: Nee.
1: Nu we het toch over race hebben. Ik hoorde net dat jullie ook wel een beetje aan de autoracer zijn geweest.
2: Ja, dat hebben we ook gedaan.
1: Iets met een sprintje trekken of zo. Vertel eens, Sanne.
2: Ja, op de TTT-circuit in Emmen. Hebben we zo'n, ja, ik weet niet hoeveel meter het was, maar daar hebben we inderdaad op de baan gestaan.
1: En toen?
2: Hebben we die gewonnen?
3: Dirk.
1: Ja, Dirk gewonnen?
3: Ja.
1: Ja, die andere auto die sloeg af of zo? Of,
2: Ja, die heb ik niet meer gezien.
1: Maar dat was 2-2.
3: Ja.
2: Ja,
1: gewoon twee auto's en net als met de Fast and the Furious.
2: Precies.
3: Ja.
1: Over een halve mijl.
2: Ja, denk ik.
1: En dan
0: hoe lang
1: sprint
0: is een halve mijl?
1: Dat is een halve mijl, dat is de helft van een hele mijl.
0: Ja, en wat is een hele mijl?
1: Ik weet zo niet uit hoeveel meter het is, een halve mijl. Ja. Ik weet het, 800 meter of zo, weet ik veel.
2: Ja, zoiets denk ik.
1: Zoiets zal het zijn. Ja, vroeger deden we een beetje illegaal. Ja, een beetje op de straat racen. Hè, bij die auto-meetings, waar ik heel veel kwam. Jullie ook, hoorde ik.
2: Ja. Ja, zijn we ook veel geweest.
1: Ja, maar had je wel een auto dan om te showen? Had je echt een showauto?
2: Nou, nee, niet per se.
3: Wel.
2: Nou.
3: Een goede auto,
2: dat hadden we.
1: Maar had je ook alles erop en eraan? En zo lampjes erop en van die TL-buizen eronder dat er licht onderweg kwam. En spoilers. Ja.
2: Nee, maar wel zo'n heel leuk deurlampje. Dat als je deur open doet, dan scheen mijn merk op de grond.
1: Oh, jouw merk?
2: Wel.
1: Aha, Caballero.
0: En wat voor auto kwam jij daar dan?
1: Wij gingen altijd met Scorpio.
0: Oh.
1: Ja, en daarvoor ging ik nog wel eens met die Orion. Dan had ik een hele
3: Orion helemaal omgebouwd. Maar later had hij een Scorpio.
0: Wat is een Orion?
3: Dat is een voor escort, maar dan met een kofferbakje.
0: Dat is wel handig.
3: Ja. Vooral als je boodschappen doet.
2: Ja. Ja. Ja. Oké.
3: Okay. Dus had jij dan ook een auto, Stef?
4: Nou, niet om daarmee heen te gaan, nee. Nee. Nee. Was dat mijn Opel Corsaatje, denk ik. Nou, dat
3: ja,
4: ik
3: maar ja, als zo'n GTI Corsaatje
4: nee,
3: was. Die...
4: Nee, ik had altijd een rotte auto.
3: Ja, gewoon zo'n oude Corsa.
4: Die me gewoon van A naar B bracht.
3: 1130 pk, waarvan de 20 al ergens
4: waarschijnlijk, ja.
3: Onderweg verloren zijn gegaan.
4: Ja. Ja.
3: Dus dat was niks. En toen ging jij bij Sanne in de auto en toen ging je die sprint doen. En toen dacht jij van, ah, oh, wat overkomt mij? Of ja. Niet?
4: Ja.
3: Zeg, nou, heb je niet zitten gillen in die auto of zo?
4: Nee.
3: Helemaal niet?
4: Ik zit altijd heel rustig, maar als ik schreeuw dat...
2: Nee, daar word ik pissig van.
4: Yeah.
3: Ja, maar ik heb me zo voorstellen, als jij daarnaast zit en zij trekt daarop in die auto met piepende banden zo.
4: Hoppakee. Nee, maar je hebt allemaal adrenaline dan. Dan denk je, hoppa.
0: Ja, gewoon ja. Winnen. Ja. Die wil gewoon winnen.
3: En, wat was de prijs?
2: Niks.
4: Gewoon,
2: nee, gewoon voor de eer.
3: Ja. Gewoon puur voor de eer?
2: Ja.
3: Niet maar zoals...
4: twee vrouwen tegen mannen in een auto. Ah.
3: En weet je nog waar je tegen reed dan?
2: Een Honda Civic.
3: Een Honda Civic. En daar heb je gewonnen met die...
2: Met mijn Seat Toledo.
3: Het is onvoorstelbaar.
0: Nou, het zegt maar niks. Ik ben niet zo'n automan. Dus,
3: ik ook niet. Dus ik geef stap van. Dus, nee, hey, leuk verhaal.
4: Ja?
3: Ja. Hey, ik vind het wel heel interessant. Dat twee van die dames even zo'n sprintje trekken.
0: Heb jij dat wel gedaan, zo'n sprintje trekken?
3: Nee. Nou, nah, stiekem. Maar nou, niet zoals zij het doen. Nee, wat zij hebben een beetje officieel gedaan dus.
2: Ja.
3: Ja.
2: Dat waren dagen die werden georganiseerd. Maar ja, goed, iedereen kan daar natuurlijk heen. Want er kwamen ook scooters op de baan.
3: Was jij er ook, Mike?
0: Nee. Oh. Nee. Ik was aan het dansen op scooter, maar niet op een scooter.
3: Jij was dansen op scooter. Ja, op scooter. Scooter.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Dat kan ook. Kan je dansen dan?
0: Nee, maar is dat dansen?
3: Dat weet ik niet.
0: Nou, weet ik niet. Dat was in mijn grappertijd.
3: Jouw grappertijd. Is jouw grappertijd voorbij dan?
0: Ja.
3: Zo te zien niet.
0: Nee. Het kapsel van de grappers kwam pas later. En dat had ik toen niet.
3: Jij was een trendsetter.
0: Ja, nee, niet.
3: Of weer trend,
0: nee.
3: Naloper. Het gaat echt nergens over zonder. Nee. Hey, hebben we nog muziek, Mike?
0: Jawel.
3: Ja?
0: Ja.
3: Doe maar dan, lijkt me heel verstandig.
0: Nee, doe maar dan we niet. Nee. Ja. Nou, hoe jij die dingen doet, ik snap er helemaal niks van. Maar misschien dat Jubi 40 het weet.
3: Nou, laat me zien.

0: Oh, Stanja Stevens.
1: Ja, Stanja Stevens, ja.
2: Ja, ik ken dat nummer niet.
3: Nee. Ja, nou, nu kom je erachter dat het toch een heel leuk nummer is.
2: Ja, ik hou wel een beetje van die vibe. Een beetje rustig.
1: Ja, het is een beetje, hoe noem je dat? Een beetje dat soul-achtige lounge muziek.
2: Nou, oh, dat weet ik niet.
1: Nee.
2: Toch?
1: Het is geen lounge muziek. Nee, het is ook geen lanceermuziek. Hebben we niet gezien.
2: We hebben een filmpje gezien, hè, van jullie, met jullie race.
1: Nou. Ja, dat ging wel rap.
3: Ja, hè?
1: Ja, was dat echt een Seat?
3: Ja, dat was echt een Seat.
2: Kunnen mensen dat thuis ook nog zien, ergens opzoeken of niet?
4: Nee, denk ik niet.
1: Nou, staat niet op YouTube of zo?
3: Nee.
1: Ik wil zeggen, anders gaan we even het linkje even doorsturen aan iedereen.
3: Ja, nee, dat gaat niet.
1: Nee, dat gaat niet. Helaas.
3: Dus,
1: de coureur Sanne is niet te zien. Exclusieve, Mike.
3: Ja.
1: Ja. Maar ging wel hard, toch?
3: Ja, wel, hè?
1: Ja, best wel.
3: Ja, denk ik ook wel. Ik weet niet meer waar het ging.
1: En kijk je niet op de teller dan?
3: Nee, is gewoon gas geven.
1: Gewoon gas geven. Ga met die banaan. Gas op de lolly. Hupsakee.
2: Ja. Ja. Met karten en autorijden. Maar kijken jullie ook Formule 1 dan?
3: Ja.
2: Vandaag ook gezien?
3: Ja, was heel triest.
1: Ja, helaas. Ja,
2: Benny is ook zo'n Formule 1 fan. Ja. Ik vind het wel leuk hoor, maar als hij wint Verstappen, dan vind ik het leuk. Ja. En als hij boven de middel, dan weet je wel. Nee. Spannend is, maar ik vind het nou niet echt spannend meer. Dan.
1: Het is niet alleen maar omdat hij wint of zo. Het is ook echt hoe hij rijdt en hoe hij doet. Dus nou,
2: vandaag heeft hij niet heel veel gereden.
1: Nee, het ging vandaag niet zo best. Hij ging even te veel over de natte curse.
3: Ja.
1: Ja.
4: Maar je kijkt wel de wedstrijden uit.
1: En toen was de grip weg. Ja, ik heb de wedstrijd wel uitgezien. Ja, ik heb tussendoor nog even naar de winkel.
2: Ja.
1: En toen vergat ik de koffie.
3: Oh.
1: Dus vandaar, maar tussendoor wel even naar de winkel geweest. Normaal doe ik dat niet. Vandaag dacht ik van, nou, het kan wel even. Want zo interessant is het vandaag niet.
3: Nee.
1: Dus, maar er is wel uitgekeken. Op het laatste was nog wel een beetje spannend aan. Hè, met Russell in Hamilton. Maar daarna toen dacht ik ook van, nou, dat was er weer één. Strepen we door. En volgende week.
3: Ja, wij hebben hem niet uitgekeken.
1: Nee,
3: Max de muur in en toen dachten wij, nou doe.
1: Ja, breng mij maar een kopje thee en dan gaan we de hond uitlaten.
3: Ja, zoiets.
1: Ja, dat kan ook dan. Ja, als je er niks meer aan vindt. Dus zodra Max niet meer meedoet, dan zijn jullie vanaf.
3: Nou, vandaag wel.
4: Ja.
1: Teleurstelling. Was echt teleurgesteld.
3: Ja, was Zandvoort, dat is toch zonde.
1: Ja, doodzonde. Dat was ook de laatste keer. Jammer dat het zo moet eindigen dan.
3: Ja.
1: He, maar ja, wie weet, misschien komt het ooit nog een keer weer terug op de kalender. Of misschien in Assen op het circuit. Is ook nog een mogelijkheid.
3: Ja.
1: Dus je weet nooit wat er komt.
2: Het is wel jammer voor de fans die daar echt
1: heen
2: kunnen. En dan Zandvoort, dat is toch wel lekker dichtbij. He?
1: Ja, Assen is voor ons dichterbij. Daar kunnen we nog eens een keer heen fietsen.
3: Ja. Ja.
1: Nou, nee, ik niet.
2: Nee, ik heb jou nog nooit op een fiets gezien.
4: Ik ook niet.
1: Dat kan ook niet. Ik heb een fietsallergie. Hè?
2: Fietsallergie?
1: Ja, fietsallergie. Echt waar. Ik heb eens een keer zo'n test gedaan in het ziekenhuis. En dan krijg je allemaal van die plaatjes die zien, weet ik veel. En dat ging allemaal prima totdat ik een fiets zag. En toen we een keer de bloeddruk omhoog te trillen en stress.
3: Ja,
1: en dan kunnen we zeggen, echt, je hebt een fietsallergie.
3: Oh. Dus
1: vandaar.
3: Ja, heftig.
1: Ja. Nee. De fiets moet ook altijd buiten blijven van de kinderen. Die staan er buiten, niet in de schuur.
3: Nee.
1: Het is te grote stressfactor.
3: Ja.
1: Dat trek ik niet. Dat lukt
3: niet.
1: Nee,
3: dat moet je niet hebben.
1: Nee, dat heb je gewoon. Heb jij dat ook, Mike?
2: Nee, ik heb een fiets.
1: Ja, je luistert zo.
2: Ja,
1: Je denkt, heb jij een fiets?
2: Ik heb een fiets.
1: Ja?
2: Ja, een deelfiets.
1: Een deelfiets?
2: Ja.
1: Een deel van een fiets of een deelfiets?
2: Nee, ik deel een fiets.
1: Je deelt een fiets?
2: Ik pak de fiets af en toe van mijn zoon.
1: Ah.
4: Is
2: hij
4: elektrisch?
2: Nee. Zeker niet. Een vrouw heeft wel een elektrische fiets, maar een zoon heeft gewoon een fiets.
1: Ja.
2: En dan ga ik naar voetbaltraining. En, ik kan lopend naar mijn werk, dus dat hoef ik niet. Maar als ik naar de benzinepomp ga...
1: Met je fiets?
2: Ja, met mijn fiets. dan pak ik de fiets. Ja. Of lopend, doe ik ook graag. Ik zie jou altijd wel lopen voor het huis.
1: Mij?
2: Ja.
1: Ja, ik loop liever dat ik fiets.
2: Ja. Ja.
1: Maar ook niet verder als voor de koffie. En dan pak ik de auto.
2: Ja, hartstikke goed.
1: Ja.
2: Nee, maar ik ben niet zo van de Formule 1. Ik vind het wel leuk, ja, inderdaad als je bent. Maar ik heb nog even een stukje FC Groningen gekeken.
1: Nou, kijk.
2: Ja, die hadden de eerste twee wedstrijden heel goed gedaan. Maar vandaag ging het niet zo goed. Nee.
1: Nee, zo zie je weer. Zo hebben we allemaal ons eigen dingetje.
3: Ja.
1: Maar voetballen, daar heb ik niks mee.
3: Oh, wij kijken wel altijd naar de WK's.
4: Ja,
1: de WK's een beetje... Dus, nou ja, dat is net iets leuker.
3: Ja, maar kijk wel alles, hè? Niet alleen maar van Nederland.
1: Nee,
2: dat heb ik ook. Ja.
1: Nee,
2: ik kijk ook niet alle voetbal. Specifieke wedstrijden wel, specifieke teams, maar WK en zo, dan probeer ik eigenlijk alle wedstrijden wel te zien. Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, EK ook wel.
1: Ja, maar dat duurt nog 2 jaar. We moeten nog even op wachten.
2: Ja, maar we hebben een goede trainer krijgen, hoor, in Nederland zelf toch?
1: Ja, wie? Ja,
2: Xavi.
1: Wie?
2: Ja, die.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Het zegt mij helemaal niks.
3: Nee, ook niet.
2: Nee?
1: Nee,
2: ik denk dat het wel goed komt.
1: Oké, okay, nou leg het me straks maar uit. Hey, ja. Hebben we nog meer muziek? Anders wordt het weer krap.
2: Oh ja. We hebben nog meer muziek. Ja, Mr. Big.
1: Mr. Big, dat is ook eentje van onze dames.
2: Ja.
1: Nou, vertel.
3: To be with you.
1: To be with you.
2: Ja. Dat zeggen ze elke dag tegen elkaar, want ja. Ze zijn altijd bij elkaar.
1: Komen ze 's morgens weer binnen. Hallo, sleutel, deur open, kopje thee. Schreeuw. Hey, to be with you, zegt ze dan.
2: Ja.
1: Ja, zo gaat het ongeveer 's morgens.
3: Nou, nee, niet helemaal, maar ach.
2: Maar heeft hij in ochtends dan een van jullie in de ochtendhumeur? Of zijn jullie in ochtends al...
1: Dat is een goede vraag.
2: Ik heb ochtends wel... Nou, het eerste uurtje ben ik liefst alleen, zeg maar.
3: Ja, nee.
4: Ja, dat hoef ik niet, maar wel rustig.
2: Ja.
3: Ja, ik sta fluitend op.
4: Ja, zeg zo.
2: Ja?
4: Ja.
2: Dan kan ik echt niet tegen.
4: Ochtends. Ik ook niet.
2: Nee, wat doe je dan om dat te omzeilen? Ja?
4: Nee, dat...
3: Ja, niks. Er zit gewoon een chagrijnig hoofd.
2: Ja. Ja, dan zeg je gewoon niks terug.
4: Nee.
2: Nee.
4: Nee, ik ben gewoon rustig.
2: Ja.
4: Sanne niet.
2: Nee.
4: Nee. Die stuitert.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja, het lijkt wel een beetje op mijn huwelijk.
2: Ben jij ochtends een vrolijk?
1: Nee, ja, nou ja. Vrolijk wil ik niet zeggen. Ik moet daar een beetje bij komen. Maar toch, degene die tegenover me zit. Blijf je toch wel een beetje zo'n cirkel op te houden en niet te dicht in de buurt.
2: Nee? Maar... Die heeft ook 's ochtends een...
1: Die heeft was echt wel een humeurtje, ja.
2: Oké.
1: Okay. Ja, die heeft echt even tijd nodig om erbij te komen en dan...
2: In de loop van de avond gaat het wel over.
1: Ja. De loop van de avond, ja.
2: Ik denk dat we gauw mijn nummertje erin.
1: Ja, zo gaat dat.
2: Verder in de problemen praat.
1: Nou, ik wil nog...
2: Ik gooi hem er gewoon in. Ik slinger hem erin.
1: Ja, slinger maar in.

0: Gaat goed?
1: Ja.
2: Ja,
3: ja, nee, hij doet het.
0: Moet je hem niet afkondigen? Nee?
1: Mr. Big?
0: Ja.
1: Afkondigen?
0: Ja, we,
1: hij is al afgehouden, dus hij niet meer af te kondigen.
0: Hij is al gestopt. Nee. Ja. Het is al voorbij.
1: Ja, dat,
0: het is geschiedenis.
1: Ja.
0: Geweest. Kom nu weer terug. Ja. Nee. Ja. Jongen, hebben we lol hier.
1: Ja, we hebben buiten de microfoon nog, maar we hebben meer lol.
0: Ja, nou, ik wou eerst zeggen, van, als zodra de microfoon uit is...
1: Dan komen er allemaal verhalen.
0: Dan komt er veel meer los. Als,
1: maar ik ben hier, had me het net al over, ochtendhumeur en zo. Ja, wel hè?
0: Ja, ja,
1: dat
0: hadden we
1: al over. Ja, maar dat ging nog even verder. Ja. Ja. Oh ja, jij praatte jezelf nog vast over jouw thuissituatie.
0: Oh, ik praat mezelf vast. Ik praat mezelf helemaal niet vast.
1: Ik denk
0: maak
1: dat je dat
0: vanavond aan?
1: Nee. Nou ja.
0: Nee hoor.
1: Nee.
0: Ik praat mij helemaal niet vast. Heb ik me vastgepraat? Nee toch?
1: Heb je nog een vraag die je aan hun wil stellen?
0: Heb ik nog een vraag die ik aan hun wil stellen?
1: We hebben al veel gevraagd en gedaan.
0: Vergis je jullie je wel eens in het huis dan? Dat je denkt van, ik ga naar huis en dan loop je de verkeerde huis in en dan...
4: Nog nooit gebeurd.
2: Nee.
0: Nou, nog gebeurd?
2: Nee, ik weet prima waar ik woon.
0: Ja, nee, dat bedoel ik. Maar als je zoveel bij... In welk huis ben je het meest?
4: Sanne.
2: In mijn huis.
0: Oh, kijk. Nou, dan kom je weer ergens.
4: Ja.
1: En waarom is dat?
2: Ja. Nou,
4: ik heb een tuin op het zuiden. Dus zomers kunnen we bij mij niet zitten. En Sanne heeft een tuin op het...
2: Noorden.
4: En dat zit echt perfect. En ik had ook een hond voorheen. En ja, Jan hond kon daar weer niet heen.
2: Nee.
4: Was het ook wel een beetje.
2: Ja, ik weet niet. Gewoon, het is gewoon zo. Het gaat zo.
4: Ja.
0: Het gaat eigenlijk allemaal vanzelf, Mike.
1: Nou, ik ben ook meer bij jou als jij bij mij bent.
0: Ja, maar dat komt denk ik dat mijn schuur groter is.
1: Ja, en we hebben de studio in
0: de studio staan wij thuis. Ja.
1: Nou, dat is ook zo.
0: Ja, dat
1: is,
0: nee,
1: dat is gewoon niet anders.
0: Nee, nou ja, dat maakt het niet uit.
1: Nee,
0: er is, en dat is het mooie van vriendschap. Er is eigenlijk nooit een weegschaal.
4: Nee.
0: Die heb je niet nodig.
4: Nee.
0: En tenminste, hij zou niet nodig moeten zijn.
2: Inderdaad.
0: Dat zo hoort het te zijn.
2: Ja.
0: Mike.
1: Nee.
0: Nee, ja, geintje.
1: Ja, wat wou je daarmee zeggen?
0: Een grapje, Bas.
1: Ja,
0: ik dacht van, nou, ik geef jou even een opzetje. Dan ga je even verder.
1: Nee. En soms dan moet je ook weten wanneer je er stopt.
0: Stoppen we mee?
1: Ja.
2: Ja.
0: We stoppen mee.
1: Ja, het wordt bijna tijd. Ja, we gaan zo richting 8 uur. Tijd gaat vliegt.
4: Nou, of
0: ja, de tijd vliegt voorbij. Dus,
1: ik denk dat we wel 10 nummers niet gedraaid hebben wat ze ingestuurd hebben.
0: Nee, we hebben al heel wat geskipt. En ik denk dat we straks ook weer wat moeten skippen.
1: Ja,
0: maar deze gaan we niet skippen hoor. Deze, nee.
1: Ja, maar die duurt wel heel lang.
0: Ja, maar je ziet wel leuk.
1: En ik zie verderop ook hele leuke nummers.
0: Ja, nou, dus skip je daar maar wel
1: van. Zullen we van de aankomende 3 mogen jullie 1 uitkiezen. We hebben de Real Slim Shady hebben we. Ja, en... eentje die ik wel leuk vind, Madman, meisje zo lelijk als de nacht.
4: Ja, doet die.
1: En Bob Marley hebben we.
0: Ja, die moet eruit.
1: Nee. Welke wil je? Meisje? Meisje?
0: Ja, die gaan we doen.
1: Nee, die volgende. Nee.
0: Die ja.
1: Ja, die gaan we draaien.
0: Die gaan we nu draaien?
1: Ja, ken je dat nummer wel?
0: Ja, ik ken hem wel.
4: Kun je ook meezingen?
0: Ja? Nee, ik?
4: Ja?
0: Ik niet. Jij wel?
4: Nee, ik niet.
0: Maar jij zei van ja, die gaan we doen.
4: Nee, ik kan niet. Die ken ik niet.
0: Ja, maar dan laat ik de microfoon aan en zing jij mee.
4: Nee. Dat
0: kan hoor. We maken zo'n karaoke show van.
4: Nee, hoeft niet.
0: Nee?
2: Nee, wil je niet horen, denk ik.
0: Nou.
2: Zo vals.
1: Ja, nee, ik zie die ene al lopen, maar ik weet niet of dit goed gaat.
0: Ik
1: even proberen? Ja,
0: hij loopt wel, maar ik hoor hem niet. Dus ik zeg...
1: Nou, op deze knop druk, dan komt...
2: Daar komt
1: meisje.
0: Ja. Ja.
1: Gaan we proberen.
0: Druk maar op de knop. Ik ben benieuwd.
2: Nee, dat is Slim Shady.
0: Nee, dat gaat niet hierdoor. Nou,
1: zal ik het nog een keer proberen?
0: Nog een keer?
1: Ja.
0: Ja, dat daar is komt hij dan. DJ Madman.

drinken toen is ten tegen me sprak. Ik ben zo heet op jou, vind je het goed dat ik je pak? Ze greep me naar me en wreef op en neer. Ik dacht je moet niet stoppen want ik wil meer. Ik draaide me om en mijn hart stond stil. Want die smaad een gezicht dat leek op een wil. Ik dacht bij mezelf, stel je voor dat ik haar kus. Dan springen die buisten open en zit ik onder.

0: wil niet dat al die smaatjes zich aangesproken voelen door dit nummer. Ik ben weg. Ajus.
1: Dit is Kom Minder.
2: Dit is Kom Minder.
3: We zijn weer onder DJ, Maatman en meisje, je bent zo lelijk als de nacht.
4: Dat was echt een hit worden.
3: Ja, het was wel een hit, ja.
4: Ja, ja, maar waarom lach je daarbij? Het is gewoon een mooi nummer, toch?
3: Ja, het was een mooi nummer.
4: Ja, ja, vond ik ook.
3: En jullie vonden hem ook leuk.
5: Ja, ja. Ja.
3: En Sanne kon de tekst helemaal uit haar hoofd.
5: Ja.
3: Ik zag het. Ja, toch?
5: Ja, dat kan ik, ja.
3: Ja, ik zag het wel. Hoor. Het was een karaoke show, Kom Minder hier.
4: Ja.
3: Dus.
5: Ja, van genoten?
3: Ik fantastisch.
5: Ja.
3: Ik heb fantastisch genoten.
5: Fijn.
3: Ja.
4: Ik vond het mooi.
3: Niet elke dag hier hoor.
4: Nee. Ik vond het wel een mooie mix van nummers wat jullie hadden.
5: Ja.
4: Van alles wat. Ja.
5: Ja.
4: Ja, toch?
3: Ja.
4: Ja, vind je ook.
3: Ja, ik vind het mooi. Ik ben een groot muziekliefhebber, dus ik zeg niet zomaar, dit is niet leuk. Dus
4: als ik ben er heel veel Nederlandstalig aan kom, dan vind je het niet zo leuk.
3: Ja, heel veel. Kijk, je moet het wel, alles moet een beetje in proporties, in balans.
6: Ja, we zijn niet van de
5: Nederlands. Er staat geen Nederlands in onze lijst.
3: Nee.
4: Nee.
3: Nee.
4: Dit was Nederlands toch? Hij is ook toch Nederlands?
5: Oh ja, dat is zo.
6: Ja.
5: Ja, dat is waar.
4: Maar niet levenslied Nederlands?
5: Nee.
4: Nee, niet?
6: Nee.
5: Nou ja, Hazes is de baas.
4: Maar
6: we staan niet in onze lijst.
5: Nee.
4: Nee. Oké.
3: Okay. Nee. Okay. Nou, we hebben daar ook weer.
4: Ja,
3: heel duidelijk. Ik heb nog een vraag. Sport. Doen jullie aan sport?
5: Nee.
3: Iets anders. Yoga,
4: salsa.
3: Ja, maar nee, de salsa. Dit is alleen maar twee stapjes achter de bar, heb ik net gehoord. Dus ja, daar hield mee op. Maar iets van yoga.
5: Nee.
3: Pilates.
5: Niks.
3: Hocus pocus, Pilates. Helemaal niks.
5: Nee.
3: Alleen maar sport kijken.
5: Voetbal. Dan, ja, Formule 1.
3: Formule 1, ja. Nee, ja. Uiteraard. Hey, wij zouden vrienden kunnen zijn.
5: Ja,
3: hè? Ja. Ja, met Formule 1 wel.
5: Ja.
4: Maar jullie zijn ook allebei allemaal voor Verstappen.
6: Ja, mij wel.
3: Ja, natuurlijk. Uiteraard voor Verstappen. En niet alleen omdat hij een Nederlander is, maar ook, uiteraard ook om zijn fantastische rijstijl. Ja, zijn rijprestaties. Maar ook
4: ik heb het gezien vandaag.
6: Ja.
3: Ja, dat was één ronde en toen was dat voorbij. Maar goed, over het algemeen, als je daar naar kijkt, dan zie je zijn rijprestaties in de manier waarop je rijdt, zijn stijl, hoe hij het doet. Ja, dat is gewoon fantastisch.
6: Ja.
3: En daar blijf je voor kijken.
5: Ja.
3: Ja. En dat zie je niet vaak. Er zijn maar een paar die dat hebben. Schumacher had het. Lauda had het. Senna had het. Toch, Sanne?
5: Hij heeft het.
3: He? En Verstappen heeft het, ja. Dus daar zijn we het wel over eens.
5: Zeker.
4: Ja. Maar wou een vraag nog stellen? Nog één vraag?
3: Nee, die vraag was er al. Van, doe je nog aan sport? Of tennissen, badminton? Je weet het niet, hè?
5: Nee, we lopen
3: een avondje
5: ons
3: uit.
5: Dat is onze sport.
6: De loopband.
5: De loopband hebben we ook
6: Maar nog. Dat is meer herfst-winter.
5: Ja.
3: Oh, een loopband.
5: Ja.
3: Oh, nou. Daar wil ik wel meer van weten. Wie staat er het meest op die loopband dan?
5: Ja, we hebben gewoon allebei onze eigen. Ja.
3: Oh, naast elkaar.
5: Nee.
3: Gewoon
5: iedereen in een eigen huis. Ja,
3: wel iedereen in een eigen huis. Maar je doet het
5: daar
3: samen.
5: Daar staat de loopband ook.
3: Dan pak je de telefoon erbij en dan ga je videobellen. Hey, ik sta op de loopband. Oh, ik ook.
6: Nee. Nou, ik ben meer van de avondloop.
5: Ik ben meer van de ochtendloop.
3: Aha.
5: Ja.
3: Ja. En jij dan, Mike? Wat een lopen?
4: Nee, ik loop niet zo graag.
3: Ja,
4: ik loop al genoeg de hele dag.
3: Jij loopt al door de
4: hele dag? Ja, s'avonds, maar nee.
3: Nee, dus niet.
4: Nee, jij wel?
3: Ja, ik loop liever.

0: Liever niet.
1: Je loopt alleen naar de winkel heen weer.
0: Ja, smoes. Ja, maar ook liever niet.
1: Nee. Ja, ja. We hebben nog een beetje muziek klaarstaan. Ja, we kunnen nog één nummertje, twee nummertjes, denk ik. Maar we hebben nog drie nummers, dus dat wordt heel moeilijk.
0: Nee, kijk, ja, na 7 minuten, 3 nummers.
1: Ik heb er 1 nummer bij die ik heel leuk vind. Ja, Afro-Man. Die? Zullen we die eerst doen?
0: Ja. Afro-Man? Ja, hoor. Ik ben het volledig mee eens.
1: Ja. Ja? Maar gelukkig.
0: Oké, slinger hem er maar in.
1: Maar dan meer je maar één maat zetten. Je hebt nou een ander nummer aanstaan.
0: Oh, wacht even. Even klikken, hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Komt-ie.

0: Ja, dan zijn we alweer bijna aan het einde.
1: Ja, bijna wel. Ja. Nog 3 minuutjes.
0: Ja, dus we kunnen nog 1 nummertje doen en dan gooien we de boel eruit.
1: Ja, en als je nog belangrijkste iets te melden hebt, dan moet je het nu doen. Dit is het moment. Sanne, Stephanie, wil je nog wel kwijt?
2: Ben je zuinig op je vrienden?
1: Nou.
0: Zullen we daar dan mee uitgaan?
1: Ik vind dat een geweldige afsluiting. Ja,
0: dus Benny, denk erom, wees zuinig op je vriend.
1: Ja, welke? Ja.
0: Dat moet je eerst vinden.
1: Nee hoor, nee, wij zijn echte vrienden, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt 1 vaste kameraad, al van jongs af aan, en dat is al jaren zo. En daar is ook niks tussen te krijgen.
2: Nee.
1: Nee, dus ik weet wat vriendschap is.
2: Ja, mooi.
0: Maar hij begint er bijna bij te huilen. Maar...
3: Ja. Emotioneel.
0: Nee, ik wil je hartstikke bedanken, want ik vond het echt heel gezellig.
2: Wij vonden het ook heel gezellig.
0: Het is altijd beter als er alleen met Benny hier zitten, maar ik vond het echt heel gezellig met jullie.
1: Zie?
0: Nee. Dus nou, wie weet komen jullie nog een keertje weer, hè?
2: Ja, gezellig.
1: Ja, moeten we dat eens een keer weer doen.
0: Wacht even.
2: Ja, leuk.
1: Nou. Waar gaan we dan doen over? Waar gaan we het dan over hebben? Ruzie?
0: Nou, weet ik niet.
2: Nee, daar kunnen wij niet komen.
1: Politiek? Oorlog.
0: Nee, daar heb ik helemaal niks mee.
1: Nee.
2: Ik ook niet.
1: Nee. Nee. Heb je een onderwerp bij het volgende keer over zou willen hebben? Dat je denkt van, kijk.
0: Oh, of een bepaalde periode dat je echt... Ja, ik kom uit de grappentijd, dus ik heb heel veel met grappen, bij wijze van spreken, of happy hardcore en van alles en nog wat. Komen jullie uit een periode dat je zegt, nou, die type muziek, daar heb ik wat mee?
2: Nee, denk het niet. Mijn jeugd was Spice Girls en Backstreet Boys, maar nee, dat hoeft nu niet per se meer te horen.
4: Nee.
1: Ja, ook, ik wou net zeggen, van, dan moeten ze echt al een keer weer terug, jongen. Maar
0: dat is ook leuk.
1: Ja, Spice Girls.
0: Nou, ja. Maar misschien.
1: Nou ja. Nou, als je het van houdt, maar ja. Smaakverschillen.
0: Ja. Ja, nee, is goed. Nou, wie weet zien we elkaar weer.
2: Ja, leuk.
1: Ja, doen we.
0: Hartstikke bedankt. En dan gaan we eruit met wie gaan we eruit?
2: M&M?
0: Nee. Ja, wil je die horen?
2: Oh, ja.
0: Dan gaan we die doen.
1: Ja, gaan we die doen. Dan klik ik even terug. Hartstikke idee. Ik zeg Mike,
0: gooi ik hem erin.
1: Fijne avond.
0: Fijne avond.
2: Fijne avond.
4: Fijne avond.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

hoed dat asiel. Belastest hem in jas kroeg en zat onder het kwiel. De was van een old man, maar hij kwam op tiet. Waar is, ik zag die oom, wat was ik dan blind. Ging ze met Noroes en keek die ogen moed. Geduldig moest ik wezen, ik haaide die snoet. Maar al gauw was toe wind, wie mij allemaal toes. Paris was het beste.

Kom ook dicht bij mij. Laat mij die beschermen. Doe huis niet bang wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Laat me soms gewoon wammen. Dat proost zo lekker bij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.
7: De groeten!

ik je verdien. Maar het is nooit verloren, houd die ook daarop. Nog zo'n woord dat niet gevuild maar beschreven kan.

is nooit te down. Ook al bepaar je het nou, maar op de vroeg waar het betekent voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch goed leggen? Ik gaf niet moois, maar ook zware tijden. En bleef toch nog bestonden. Was ik een klootzak ook voor die? Die keuze was duur geworden. Niets met mega, boek gewoon onvoorstelbaar en eindeloos. En iets met giga, maar ook groots, nog zo'n woord.

0: schwer wegen Leiche für die. Mama schreit at me. Noch nur schwer wegen Leiche für die. Mama schreit at me. Oh, ich noch.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
2: Hoogeland. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Van de twee eigenaren van de in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens Nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend